analyseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Liefde voor Limburg,
2: dit is L1. Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: What do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
2: Show.
3: Dit is L.A.

0: Jones en Start Me Up, HBL1. Van harte welkom natuurlijk bij de volgloeier op L1 op deze vrijdag, dames en heren.
1: Hey, gloeibakkie!
0: Yes!
1: Ik ben allemaal wakker!
0: Wakker!

0: Goedemorgen, Maarten.
1: Nou, dit is geen Pascal. Dat is duidelijk.
0: Ik dacht even, pak even de beste imitatie van Pascal, maar dit is mij niks gelukt. Dit is absoluut niet gelukt.
1: Maar dat hoeft ook niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Want er is maar één Pascal natuurlijk.
0: Absoluut. En die ligt volgens mij nog wel ergens te slapen.
1: Ik ga ervan uit. Mag ook wel een keertje. Hij heeft een brugdag, zoals dat zo mooi heet.
0: Oh, een brugdag. Oké. Heb je enig idee wat deze man op de brugdag doet?
1: Nee.
0: Nee, echt niet.
1: Heel veel mensen denken dat wij alles samen doen, maar dat weet ik echt niet. Nee.
0: Had gekund natuurlijk. Hey, 6:07. Een hele goede morgen bij de volgloeier. Dat is eigenlijk wel een eer, Maarten, dit. Voor mij, hè?
1: Een eer, ja.
0: Ja, zeker.
1: Nou, Stefan, fijn dat je er bent in ieder geval.
0: Zeker.
1: En we zullen de komende 4 uur toch met elkaar moeten doen.
0: Of je nou wil of niet.
1: Ja, zo is het. Laten we beginnen gewoon met waar we elke dag mee beginnen eigenlijk. En dat is natuurlijk met de kalender.
0: Ja.
1: Want het is vandaag de dag na Hemelvaart. En dat betekent dat het 15 mei is. De dag van het gezin.
0: De dag van het gezin.
1: Tijd op de kalender. Ken ze ook op tv, Noezin. En daar hoort natuurlijk een QR-code bij. En die QR-code, ja, op de dag van het gezin, kan er bijna maar één nummer zijn. Losse Loester.
0: Ah, ja, natuurlijk.
1: Ja. Kent iedereen natuurlijk, hè?
0: Ja. Bam, bam, bam, bam.
1: Nou, natuurlijk, dat zit bij ons in de familie van Cartouche.
2: Dat zit bij ons in de familie.
1: Nou ja, dat is dus de QR-code van de kalender vandaag. Vrijdag de 14e, de dag van het gezin. Nou ja, goed. Natuurlijk hebben we ook Fransje Broekhuizen. En die komt ook met de dag van het gezin. Die heeft een heel ander plaatje ingestuurd. Daar zien we inderdaad twee ouders met twee kinderen aan de hand. Een echt gezinnetje. 4 personen bestaan ze uit. Ze zijn aan de wandel. Met een prachtig blauwe lucht. Wat wolkjes in die lucht, maar voor de rest ziet het er hartstikke leuk uit. Hij zegt op deze Feel Good Friday vieren we vandaag ook de internationale dag van het gezin. Toch heb ik weer moeten gaan zoeken tussen mijn 78 toerenplaten. En hij heeft er eentje gewonnen voor de volgloeier, hoor.
0: Oh,
1: op deze Feel Good Friday. Heleentje van Capelle uit 1951 met Naar de speeltuin. Ja, dat is natuurlijk wel een hele leuke, vind ik zelf. Ken je die?
0: Ja, toen was ik zelfs. Nee, toen waren mijn ouders nog geen plan, zeg maar. 1951. Ik ken hem wel heel vaag ergens. Ik ken hem wel. Maar nou, dit is dus wel een streepje erbij, hè?
1: Ja, dat is het eerste streepje natuurlijk vandaag. En ik heb het nummer hier. Die kunt u even laten horen.
0: Jazeker. Oh, dat
1: ja, zeker.
0: Natuurlijk, ja.
1: Klassiekertje, hoor.
0: Klassiekertje. Ja, nu kent iedereen hem wel, hè?
1: Ja.
0: Zingen we maar even mee dan.
1: De dag van het gezin, hè?
0: Nou, daar gaan we dan.
1: Goed.

0: hem dus. De eerste streepje voor naar de speeltuin van Helentje van Capelle. Ja, Frans, dankjewel. We hebben hem als streepje erbij gezet.
1: Ik zou zeggen, ga beginnen met lekker WhatsAppen. Dat is hartstikke leuk. De app is gewoon heel duidelijk. Hè. Wagenwijd voor ons open.
0: Ja, voor deze Feel Good Friday.
1: Voor deze Feel Good Friday.
0: Een Feel Good plaat moet het zijn op deze dag na Hemelvaart. En ik keek net naar buiten, ik was onderweg en ik zag toch wel een blauwe lucht. Ik was zeer verrast eigenlijk.
1: Okay. Een feel-good plaat, wat kunnen we aan denken? Ja, mag alle decennia mogen het zijn.
0: Als het maar feel-good is, geen depie-platen.
1: Nee. Dus Daniel...
0: Dus
1: ja, een beetje...
0: Het liefst mee kunnen zingen en zo.
1: Ja. Een beetje à la dit, een beetje een lente-hit-achtig.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Feel-good Friday. Ik ben er vrolijk van wordt.
1: Het is alleen...

0: Decibellen vliegen om je oren. Met deze lentehit van Bauza en Magnetic hier in de volgloeien bij alleen. Oh, Maarten. Ja, die WhatsApp van ons. Ja, dat gaat hartstikke goed, ja, hoor.
1: Natuurlijk altijd. Dat ben je niet gewend natuurlijk, hè. Zo vroeg in de morgen.
0: Nee,
1: zo lig jij dan normaal gesproken op één oor. Dus
2: nou, laat staan dat je WhatsApp.
0: Nou, ik heb ze nu en dan wel eens een appje gestuurd, maar dan met een nice stem.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Maar goed, als je vroeg opstaat, dan ben je er ook vroeg bij natuurlijk. Dennis Thomassen bijvoorbeeld, die was vandaag de allereerste. Die is er altijd wel. En die zegt altijd keurig goeiemorgen, Pascal en Maarten. Maar vandaag heeft hij gewoon goeiemorgen getikt. En hij was er al om precies 12 uur vannacht.
0: Zo.
1: Exact. En ook altijd heel vroeg is Jan Stultjes natuurlijk. En die komt met een aardige plaat voor de volgroeien, vind ik. Goedemorgen, Pascal en Maarten, zegt hij. Maar ja, dat moet natuurlijk Stefan en Maarten zijn.
0: Maar het is veel.
1: Ik ga voor de volgroeien, voor de baby's. En isn't it time? En Mark van Dijk, die is er ook weer. En die zegt, goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Feel Good Friday ga ik voor Parla en Pardoe.
0: Oh, met Liberté. Liberté. Oh, dat is wel leuk, Maarten.
1: Ja. En we zien iedereen een fijn weekend.
0: Ah, dat is hartstikke leuk. Zullen we eens even een audio-appje erbij pakken?
1: Ja, kan je doen.
0: Nou, hartstikke leuk.
3: Goedemorgen.
0: Hey.
3: Maarten, Pascal,
0: hey.
3: Plaatsvervanger, vrienden en de gezelligste community van de vroege vrijdagmorgen.
0: Ja.
3: Hier, waar gaan we met de volgloeien.
0: Goedemorgen, man.
3: Ik ga toch weer eens proberen met John Donzen met Mine Fatbike.
0: Oh, ja.
3: Daarmee wil ik volgloeien in een Feel Good Friday. Goed, de bargaande. Wens jullie allemaal een hele schöne vrijdag. En een goeie wochenende.
0: Ja,
3: en we gaan eruit met een hele mooie spreuk,
0: ja,
3: wat jullie van mij gewend bent.
0: Kijk, daar is het
3: tegen. Is het vandaag weer koud en nat? Pak dan snel een groene knuppel uit het krat.
0: Ja.
3: Dat is de spreuk van vandaag. Ik wens iedereen een schöne wochenende en bis Montag. Dit was de Barregaande. Radio A.
1: Radio A, ja. Het is inderdaad de tegelwijsheid van Michel Bakker is dat. Het is vandaag weer koud en nat. Ja. Pak dan snel een groene knuppel uit het krat.
0: Nou, op dit tijdstip.
1: Nou, maar dat is even de vrijdag bij zijn.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Ik heb wel die tijden trouwens gehad, Maarten. Dat ik rond deze tijd nog wel eens een biertje dronk.
1: Oh?
0: Ja, ging nog wel eens op donderdagavond op stap. Naar België.
1: Ja, ja, ja. En dan kom ik weer pas om deze tijd thuis.
0: Ja, kom ik Holland de discotheek uit.
1: Pascal op de radio.
0: Ja, vaak in Holland.
1: Ja, zeker. Nou ja, goed. Wat dat betreft heeft Michel altijd op vrijdag een prachtige spreuk. En dat was deze keer deze natuurlijk. Hè. Ik zeg het nog gewoon een keer. Is het vandaag weer koud en nat? Pak dan snel een groene knuppel uit het krat.
0: Nou, hey, goede tegelwijsheid. Daar kunnen we wat mee. Het is de volgloeier, L1 van harte welkom, goedemorgen met Bram Bongersnoe.
4: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: Hamburg, Maroon 5 en Misery, BL1 in de volgloeien. Het is toch wel een gekke dag eigenlijk, hè? Zo die dag na Hemelvaart, vond je niet, Maarten?
1: Ja, nou ja, ik heb al begrepen dat ontzettend veel gloeirappies ook een brugdag hebben. Net zoals Pascal.
0: Ja.
1: En dat betekent gewoon dat het ietsje rustiger is.
0: Maar aan zich niet erg, maar ik vond het gisteren best een vreemde dag. Weet je. Je had dan zo'n dag vrij, zo midden in die week. Dat voelt dan zo heel gek. En gisteravond had ik het gevoel dat het was zondagavond.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat had ik vandaag, toen ik hier naartoe reed ook, vanochtend, van oh, het is een soort van maandag.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Heel gek.
1: Ja, en gelukkig is het dan wat rustiger op de weg, hè, want heel veel mensen, wat ik al zei, hebben zo'n dag vrij vandaag.
0: Ja.
1: Heel veel mensen staan ook op de camping.
0: Ook dat.
1: En ik zat naar de temperatuur te kijken. 3 graden. Ik denk van, nou,
0: gaan die haringen er wel in?
1: Ik ben blij dat ik in mijn eigen beetje thuis lag, hoor, wat dat betreft. Het is echt de koudste hemelvaart in 10 jaar geweest, of zo, ik begrepen. Dus dat vind ik nogal wat.
0: Ja, nou ja, goed. Volgens mij, vorige week hadden we nog ergens een heerlijke zon. En nu is het dan weer regenachtig. Maar laten we het zo zeggen, voor de natuur is het ook weer goed, hè?
1: Voor de natuur is goed, maar ik heb begrepen dat we volgende week, tussen Hemelvaart en Pinksteren, dus wel weer een hele goede week qua weer krijgen.
0: Ah, dat is wel fijn.
1: Ja.
0: Kunnen de wasjes weer boeten hangen?
1: Inderdaad.
0: Kom ik dan, hè?
1: Kleine wasjes, grote wasjes. Ruud, daar gaan we dan natuurlijk. Ruud Oet Klimmen. Goedemorgen, gloeiwappies. Maarten en Stefan vandaag op deze Feel Good Friday. De dag na de Limburgse top 100. God, ik voor het stevige werk van AC/DC en Thunderstruck. Ja, ja. En Monique de Marketenster, die is er ook weer. Die zegt, goedemorgen jongens. Ik dacht toch weer aan Alan Jackson en It's 5 o'clock somewhere.
0: Oeh, ja. Was er maar zo'n feest. Toch, volgens mij. Wat was de spreuk nog eens?
1: 5 o'clock, 5 is in de klok.
0: Ja, ja, ja. Maar wat was de spreuk nog eens? Dan duwen we de 5 in de klok.
1: Het tegeltjespreuk bedoel jij?
0: Ja,
1: ja, natuurlijk. Het is het vandaag weer koud en nat?
0: Ja?
1: Pak dan snel een groene knuppel uit het krat.
0: Ja, dat bedoel ik. Tegeltjeswijs, ja. Daar houden we van. Zullen we eens even naar de audio-appjes gaan?
1: Hey, ja, doe
0: er
1: maar.
0: Ja, Maurice is er. Goedemorgen, jong.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hey, hallo.
2: Het is vandaag Feel Good Friday.
0: Ja.
2: En mijn Feel Good Friday plaatje, daar ga ik voor nogmaals proberen met Marco Schuitmaker. Met zijn nieuwe plaat Deze Nacht.
0: Oh.
2: Man, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. Heb een fijn weekend. En dan horen we ons maandag weer.
1: Jazeker.
2: Radio.
0: Radioa is het, hè?
1: Radioa, ja, zeker. Ja. Ja. We moeten jou helemaal inwijden in al dit soort dingen natuurlijk, hè?
0: Ach joh, ik vind het zo fantastisch, hè, weet je?
1: Heel veel mensen vragen zich af van waar komt dat nou vandaan, dat Radioa?
0: Nou, leg het eens even uit.
1: Nou, je kent waarschijnlijk vanuit het zuiden, richting Parkstad, Kerkrade en zo, zeggen ze Radioa.
0: Ja.
1: En dat zeiden een aantal mensen altijd bij de volgroeiers. En toen bedacht iemand van waarom zouden we er niet gewoon radio en adieu bij elkaar trekken en er dan Radioa van maken.
0: Ja, dit is
1: en sindsdien is dat een gevleugelde uitspraak.
0: Ja, maar dit is pa en ma vind ik ook een mooie.
1: Ja, pa en ma, Pascal en Maarten.
0: Ja, dat vind ik ook een prachtige.
1: Fantastisch.
0: Gewoon een lekkere afkorting. Ja. Ik hou er zelf van, weet je. Even reclame maken voor de Hithappen Show in de middag.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, natuurlijk. Hè. Vul hem in, hè. De Vief, ook hartstikke belangrijk. Dus wil zijn 4 pleetjes zeuren, vul even in, L1.nl. Maar daar heb ik ook allemaal van die creator. Vind ik hartstikke leuk. 1540. Gewoon 1540 de Limburgse Terken. En dat, ik wil dat dan zo, zeg maar, in de markt zetten. 1540, oh ja, Limburgse Terken. Nou, dat is radio.
1: Oh ja, radio maar.
0: Ja, radio. Ja.
1: Nee, oké.
0: Dat even geel terzijde. Terug naar de WhatsApp, dat lijkt me toch wel veel belangrijker.
1: Ik pak er nog eentje mee. Dat is natuurlijk Fred, onze wegenbouwer. Ik ben net hier over het Fred Hobbeltje gereden. En hij zegt, goedemorgen Maarten en medevoorgroeiers. Vrijdag alweer, een feestdag. Moeders wordt vandaag 82. Nou, gefeliciteerd Fred. En lekker aan de fly met moeders, hè. Oh, ja. En daarom vraag ik aan Tante met meer in den Morgen van Gerhard Wildland. Ja, helaas, Fred, moet ik zeggen, hij staat al in de voorgroeilijst op Spotify. Voorgroei 2026, dus we kunnen hem niet meetellen. Maar je kunt natuurlijk altijd gewoon met een nieuwe Feel Good voorgroei komen, hè.
0: Tuurlijk, maar dan kom ik weer. Je mag ook aanvragen bij de Vief.
1: Ja,
0: natuurlijk, toch? Ja, ja, ja, ja. Het is L1. We're going to dance. Oh. We're going to dance. Wat een lekker pleetje.
1: Feel good, hè?
0: Ja. And have some fun. Nou, over feel good gesproken. Nou, dit is toch feel good, man?
1: Jazeker.
0: Heerlijk, heerlijk. Het is L1, goedemorgen. Pascal en... Pascal.
1: Je bent op Stefan.
0: Ja, ja, nou ja.
1: Je vergist jezelf, man.
0: Ik zal even mijn masker afzetten. Het is L1 met D-Light Grooves in the Heart.

0: Keen en This Is The Last Time. In de ochtend van L1, oftewel de L1 ochtendshow met natuurlijk de voorgloeier. Wat is
1: Feel
0: dit?
1: Feel Good Friday.
0: Feel Good Friday. Dat is ook heel belangrijk om even erbij te vermelden. Want verzend op zoek naar een Feel Good liedje.
1: Dat kun je wel zeggen.
0: Voor deze vrijdag.
1: Wat hebben we dan op de lijst staan, Stefan? Heb je het opgeschreven? Dat is jouw taak.
0: Had ik de administratie moeten doen? Dan heb ik het even verzuimd.
1: Ja, we hebben natuurlijk Alan Jackson met It's 5 O'Clock Somewhere opstaan.
0: Ik ben gered. Door iemand die de administratie heeft gedaan.
1: AC/DC met Thunderstruck. Dat is wakker worden, wakker blijven natuurlijk.
0: Jazeker.
1: Frans Broekhuizen, weet je nog wat die had?
0: Ja, dat was dat liedje uit 1951.
1: Ja, naar de speeltuin. Met Naar de Speeltuin inderdaad. Ja. En we hebben ook natuurlijk Jan Stultjes al gehad, oftewel Ootje Oet Neer. En die kwam

0: Zij weet het. Tracy Ullman met Breakaway.
1: Leuk.
0: Leuke feel good vibe.
1: Oh, zeker een feel good plaatje. Dan eens even naar de audio-appjes gaan. We hebben Thijs, ik ben toch
0: Thijs Ronkers.
1: Thijsje, ik ben toch wel eens...
0: Goedemorgen Thijs.
1: Heel benieuwd.
2: Thijs. Ja, goedemorgen Stefan en Maarten.
1: Hallo.
2: Het is weer vrijdag.
0: Ja.
2: Ja, leuk dat je weer een keer te huren, Stefan, als je kunt invallen. En vandaag... helaas geen goed weer. Wel weer vrijdag, dat betekent een gangbelk in de pauze.
0: Kijk,
2: en een beetje hier in de hoes. En verloren, want gaan we weer lekker een feestje bouwen.
1: Lekker,
0: mooi.
2: Ik gewoon voor de veugluur, voor het is goed vandaag.
0: Echt waar?
2: Fijne woedzending en radio waar.
1: Ah, dat is ook wel een leuke plaat. En Marshmallow Moonshine, ik zie dat je aan het typen bent.
0: Ja, ja, ik zit even te kijken van, komt het goed? Ja, Marshmallow Moonshine. Ik zit even te kijken of het in de lijst staat. Nee.
1: Oh.
0: Nee, dus die kan gewoon lekker mee. Heb je ondertussen alles opgeschreven, Stefan?
1: Ik doe het aan mijn blote bus.
0: Nou, ik overhoor je dadelijk nog even.
1: Hè?
0: Pascal weet het altijd uit zijn hoofd.
1: Oh,
0: hè? Ja. Je moet ook een telraam erbij pakken.
1: Oh,
0: welk is nou het meest genoemd?
1: Hij gaat helemaal mis.
0: Ja. Ja, je was niet zo goed op school in rekenen, denk ik, hè?
1: Dan zit ik hier.
0: Ah, dat dacht ik al. Nou ja, goed, je kunt de feelgood volgen je natuurlijk altijd even naar ons toe appen. En hoe dat gaat, weet jij, Steven.
1: Zeker, via de L1 WhatsApp, dat is heel makkelijk daar bovenin. Dat was het ook, links of rechts, wat is het nu? Ja, in ieder geval bovenin, staat WhatsApp ons en dan komt dat helemaal in orde. We zitten op zoek naar de feelgood plaat in de feelgood Friday natuurlijk hier. Wie de voorgloeier in de L1 ochtendshow. Maar ik heb trouwens nog, we hebben nog kaarten straks, hè Maarten?
0: Ja, we moeten eventjes... een codewoord, eigenlijk zeggen.
1: Ah.
0: Kaarten van Pop on Top. Weekendkaarten zijn het.
1: Oh. Ik zal even examen doen.
0: Ja.
1: Terug de schoolbanken in om een codewoord te verzinnen. Het is L1, goedemorgen met de Bee Gees.

0: Toch wel moeilijk, hè?
1: Ja, nou, die jongens, die wordt hier wel gepakt.
0: Bijhouden van al die appjes.
1: Ja,
0: even moeilijk voor jou.
1: Ja. Ik heb de kop aan het zwamen, zeggen ze wel eens, hè? Goedemorgen. Het is de volgloeiige L1 ochtendshow. Stefan, Maarten hier. Pascal heeft een...
0: Vrijdag.
1: Vrijdag.
0: Ja.
1: Dat wil ik zeggen.
0: Stefan, wij hebben hier ook nog 4 weekendkaarten liggen.
1: Ja.
0: Voor Pop on Top. We mogen er 4 weggeven. Doen we 2 keer 2 keer. Dus dat is eventjes afwachten. Maar we kunnen tussen nu en 8 uur de eerste 2 kaarten weggeven. En tussen 8 en 10 nog een keer.
1: Zo.
0: Dat heeft de directie van dit bedrijf heeft dat aan mij bekendgemaakt.
1: Kosten nog moeite gespaard.
0: Ja, we hadden er afgelopen week hadden we er iedere dag... Alleen maar 2 kaarten, dus 2 keer 2. Dat vind ik echt wel bijzonder. En dat zijn toch bijzondere kaarten voor het hele weekend, hoor. En ik heb gezien dat de line-up voor Pop on Top helemaal bekend is. Heb ik gisteren toevallig online zien komen. Dat is best leuk.
1: Oké. Ja. Maar er hoort wel iets bij.
0: Zeker. Je hebt de hele week, behalve gisteren dan, het codewoord moeten doorgeven aan ons. En dat codewoord geven wij dan af. En laten we dat nu alvast doen.
1: Oké, okay, dus het...
0: Voordat je kans maakt op die kaarten voor Pop on Top.
1: Dus dan moeten we dus nu dat codewoord bekendmaken. Dat klopt.
0: Nou. Ja, dat klopt. Ik heb net een sein gekregen.
1: Oh, dat is heel goed.
0: En jij hebt, als het goed is, heb jij net een briefje gekregen.
1: Ja.
0: Opgevouwen en wel, daar staat een codewoord op. Dus pak het er even bij, inderdaad. Zo, daar is het.
1: Zo.
0: Nou, zeg het maar. Het codewoord voor vandaag, voor de kaarten, voor Pop on Top, de weekendkaarten, is...
1: Brugdag.
0: Oh, nog een keertje.
1: Brugdag.
0: App het nu door.
1: Ja, dat was de reden dat ik net niks van Brugdag zei.
0: Oh.

0: get back to you.
1: De La Soul en Ring Ring. Ja, bij de radioschool wordt ons wel eens geleerd, Maarten, dat je alles moet afkondigen.
2: Heb je op school gezeten, ja?
1: Ja, ja.
2: Oh.
1: Ja, op de radioschool.
2: Oké. Okay.
1: Nee, dan dat we alles moeten afkondigen. Dus hier staat ring, ring, ring. Ha, ha, hey. Dat staat er, hè?
2: Ja.
1: Dus bij deze.
2: Weet je wie dat gedaan heeft, hoor.
1: Nee, geen idee. Het was
2: we gaan even verder met de volgroeier, Stefan. Want we hebben nog best wel wat openstaan, hoor. Ronald de Buxemeester bijvoorbeeld. Die zegt, goeiemorgen Maarten en Stefan. Ik ga voor Andreas Gabalier en Zee. En Ellie Veder, die is er ook weer bij. Goedemorgen, Maarten en Stefan. Ik weet niet zeker of je er al in staat. Ik ga namelijk voor Queen en It's a Beautiful Day. Nou, dat ga ik meteen eventjes bekijken. Want je weet het maar nooit. Maar ik zie dat hij er niet in staat, Ellie. Dus die gaat lekker mee vandaag.
1: Nou, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zullen we eens even naar de audio-appjes gaan, Maarten? Want die komen ook binnen via de L1 WhatsApp. Oh, dit is toch wel een vriend van de show, hè?
2: Zeker weten.
1: Ja.
3: Goedemorgen, hey! Maarten. Goedemorgen, vervanger van Pascal.
1: Hey.
3: It's me,
1: Mario.
3: Op deze vrijdag na hemelvaart heb ik het idee dat ik de enige ben die richting werk rijdt.
2: Nou, want
3: het is helemaal leeg op de weg.
2: Wij ook, hoor.
3: Maar dat maakt niet uit.
2: Nee.
3: Ja, het is vrijdag. Ja. De vrijdag before, laten we het zomaar even zeggen.
2: Inderdaad.
3: Want vanavond nog repetitie. Morgen de generale en zondag gaan we voor de eerste keer voor het publiek spelen. En dat wordt wel spannend.
2: Passie spelen.
3: Daar heb ik wel zin in.
2: Ja.
3: Goed, voor de voorgloeier vandaag, ja, in stijl dan. Jesus Christ Superstar.
2: Natuurlijk.
3: Lijkt me wel een mooie, een feel-good plaatje. Goed, ik wens jullie een fijn weekend. En misschien zien we elkaar zondag en anders radio.
2: Radio, ja, Mario Kremers is dat. En die speelt de rol van Herodes tijdens de Passiespelen. Die natuurlijk zondag van start gaat. Wordt een hele bijzondere voorstelling. We hebben al een paar keer aan de lijn gehad erover. En natuurlijk proberen we dan, Mario, hou het maar even vast. Proberen we je maandag misschien even te bellen om te kijken hoe die première is verlopen.
1: Mario even meegekregen.
2: Ik ga ervan uit.
1: Zeker.
2: Ah, vast luisteren natuurlijk. Hè? Dus ja, komt goed.
1: Dan?
2: Ja. Ik pak toch even één appje bij. En dat is die van Dennis Thomassen. Die natuurlijk altijd heel vroeg is. Goedemorgen had hij al om 12:00 vannacht naar ons toe gehad. Hij zegt, mijn bijdrage op deze overbruggingsdag wordt R.E.M. met Everybody Hurts. Fijn weekend en alvast radio.
1: Nou, een appje sturen dat kan via de L1 WhatsApp. Dit is Ed Sheeran, Sapphire in de L1.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplaats voor vleermuizen aangelegd over de A2. Onder andere de zeldzame en beschermde ingekolven vleermuis maakt er al gebruik van. De formatiegesprekken in Gulpen-Wittem zijn vastgelopen. Pro-Gulpen-Wittem, Doe22 en VVD komen er niet uit.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
2: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
4: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
5: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
6: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.

0: alles, zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta.
1: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets, wmc.nl.
0: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: en China in your hand. Goedemorgen, Limburg, de L1 ochtendshow. Met Maarten, de stand-in van Pascal hier, Stefan aangenaam.
1: Ja, goedemorgen dan.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: De dag na Hemelvaartsdag. Het voelt toch echt als een lang weekend, tenminste niet voor ons. Voor ons was het gisteren zo'n dag ertussen. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op dit moment vrij hebben. Weet je, toch even een dagje erbij.
1: Ja.
0: Kan ik het codewoord gewoon zo een keer roepen, of niet?
1: Dat mag je sowieso doen. We gaan eerst vooruur afmaken.
0: Ah, nee, op
1: geen en we moeten even de route bepalen.
0: First things first, ja, noemen ze dat. Ja. First things first.
1: We hebben nog een aantal appjes binnengekregen. Peter Beijer bijvoorbeeld, die zegt... Goedemorgen Maarten en Stefan. Feel Good Friday, dan ga ik voor Maarten Peters. Geef niet op... vanwege mijn Alpe d'Huez deelname. Groetjes van Peter Beijer uit Rumung. En die komt zo meteen natuurlijk hopelijk ook weer met een weerwaarneming voorbij. Dan heb ik Robert Look, die zegt... ik ga mee voor Als de zon schijnt. Natuurlijk is dat van André van Duin.
0: Ja.
1: En dan Fred, onze wegenbouwer. Die kwam, omdat zijn moeder vandaag 82 jaar is geworden... met Tanzen wint meer en dit morgen. Maar ja... die staat al in de voorgloeiende 2026-lijst op Spotify. En daarom komt hij nu met Schönische Jugendzeit van Leni und Ludwig.
0: Ah, zo even.
1: Oh. Marnie Zijlstra nog. Goedemorgen allemaal. Het is alweer vrijdag. De dagen vliegen voorbij. Wil zelf graag Friday I'm in Love horen van The Cure. Voor mij van grote betekenis. Ik zou zeggen, draai ze nog eens. En alvast een fijn weekend.
0: Ah, leuk hoor. Even die audio-appjes erbij pakken. Dion de Amsterdammer.
2: Ah,
3: daar staan wij. Ja, Steven, ook een mooie straat erin voor deze tijd. Hier de Dion de Amsterdammer.
1: Goedemorgen, man.
0: Oh, heerlijk.
3: Ja, ik was toch nog even in Limburg versteld geraakt op vrijdag, donderdagavond, vrijdagochtend. Maar ja, goed, ik kreeg net ook een berichtje dat ik hier vanavond ook weer sta.
1: Oh.
3: Maar dan ergens op een binnendoorweg, volgens mij, bij Weert. Maar we gaan het wel zien vanavond met vrezen. We moeten straks eens even kijken wat de locatie is. Maar voor mij is dat ergens bij Weert.
1: Ja.
3: Ja, nou, ik hoor nog dat er uitzending is voor de vrijdag.
1: Ja, zeker.
3: Nou, lekker dan. Ah, leuk om te horen. Ja, de lekkere ballenknallenrammer voor het weekend. Ja, ik hoorde net Easy met Thunderstorm. Ja, dat lijkt me wel wat. Radio. Tijd voor een bakske.
1: Tijd voor een bakske. Dion.
0: Is toch leuk hoor, Dion de Amsterdammer.
1: Ja, die luistert iedere dag naar L1 vanuit Amsterdam.
0: Hartstikke
1: onder
0: leuk.
1: Onder andere.
0: Hartstikke leuk. Nog even een blik door die WhatsApp van ons. Wat is hartstikke druk. Een beetje deu aan trekken.
1: Poolse Frank ook binnengekregen. Zeggen, Gin Dobre Wappies. Op deze vrije vrijdag. Hij heeft dus ook al lekker vrij. Een lekker nummer. En dan, jij bent van Poolse afkomst.
0: Ja, hè? Ja.
1: Kun jij die wel uitspreken? Want ik zeg PJ Kuba do Jakuba.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ik weet niet hoe jij dat uitspreekt.
0: Nee joh, nee. Weet je, ik ken van Pools ken ik een aantal woorden. Boete, dat is schoenen. Gin Dobre ken ik wel.
1: Dat kennen wij allemaal.
0: Dovizenja, dat weet ik dan ook wel. Ja, en dan heb je de klassieke scheldwoorden, doen we maar even niet.
1: Ja, maar jij kunt toch wel gewoon die dingen uitspreken,
0: nee.
1: Of niet?
0: Nee. Ik heb nooit van mijn moeder Pools geleerd. Vind ik wel jammer trouwens.
1: Ja, goed. In ieder geval betekent het, Koos drinkt op de gezondheid van jou. Jacob, uiteraard drinken ze een wodkaatje, omdat we vrij zijn vandaag. Nou ja, volgens mij drinken ze dat in Polen sowieso wel, hoor.
0: Lusten ze wel, houden ze wel van.
1: Ja, toch?
0: Houden ze zeker van.
1: Ja, dan heb ik hier nog een aantal dingen binnengekregen, hoor. Bijvoorbeeld Koen Hendricks, die zegt... doe mij maar Andreas Gabalier met Zee, onder andere.
0: Ah, daar staat wel, er staan veel streepjes bij, hoor.
1: Ja. En Lia de Vouwes, die gaat dan weer mee met Schönische Jugendzeit van Leni en Ludwig.
0: Oh, dat is echt duien en trekken nu op dit moment.
1: Ja, maar volgens mij hebben we ook nog wat ingesproken berichtjes.
0: Jazeker, we gaan eens even kijken naar die L1 WhatsApp ingesproken berichtjes. Vinden we hartstikke leuk. Jos, een hele goede morgen, jong.
4: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
1: Goedemorgen.
4: Ik ben onderweg naar Broensum voor de beste holen. Schalkinderterrein. En wat de veelgroeien voor vandaag betreft, op Feel Good Friday.
0: Yeah.
4: Kan ik toch weer voor Johnny Blanco met de buschauffeur en een streepchauffeur. Ze zeggen, fijn weekend, doe rustig aan. Voor alle gloeiwapjes wat aan het werken zijn, hou hem tussen de lijntjes.
1: Zo is het.
4: En tot dinsdag weer.
1: Dinsdag?
4: Diewak.
1: Lekker ook.
4: Radio.
1: Ja, radio man. Jos heeft ook een lekker lang weekend.
0: Oh, heerlijk.
1: En dan hebben we nog één man over die wat ingesproken heeft. En dat is Roger Kessels. Roger, goedemorgen, man.
0: Ja, ik ben Roger. Zo druk hier in de L1 WhatsApp.
1: Dat ben je niet gewend, hè?
0: Nee, ja, nee, helemaal niet. Maar ja, kijk hier, Roger. Roger, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen, gloeiwapjes van Limburg.
0: Hallo.
2: Ja, ik kijk even op mijn slaapkamer aan. Ik zie het zonnetje toch wel een klein beetje zien. Ik heb het gewoon al gezegd. Vandaag het grote feest is van pap en Mien. Omdat die allebei 80 zijn geworden. Ja. En jij op jij zijn. Ik wil het toch een keer proberen voor de Yellow Sun of Ecuador. Groetjes, Radio Roger. Hoi, hoi.
1: Hey, Roger. Goedemorgen, man. Dan heb ik nog binnengekregen Ralf Ritsema. Die komt net binnen. Eens even luisteren wat die wil horen.
0: Even kijken. Oeh, jongens. Dit is Ralf hier. Ralf hier. Goedemorgen, jong.
5: Oh, wie hey. Leni en Ludwig.
0: Oh.
5: Schön ist die Jugend.
1: Ja.
5: Ja, das ist doch prachtig, ja. Du mal, Schlängerin ist drin.
0: Schlängerdingen.
5: Heerlich. Jongens, Radio.
1: Hey, Ralf, dankjewel, man. Schön ist die Jugend. Zeit zetten we er ook weer eventjes bij. En dan heb ik nog binnengekregen Huubie Blauw.
0: Ah, die Huub ken ik toch? Huubo's ken ik gewoon, toch?
1: Ja.
6: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo.
6: Goedemorgen, gloeiwappies. Huub Blauw hier op deze Feel Good Friday. Nog snel op het randje.
0: Ja.
6: Ik dacht het aan Ziggy in de House en Lente Kribbets. Mannen, hele fijne uitzending. En Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: En Ronald die gaat voor AC/DC. Met Thunderstruck. Maar ja, er heeft er toch al zich wat afgetekend.
0: Ja.
1: Ja, we kunnen naar de volgende toe, hoor.
0: Kunnen wij al een... Kan ik hem dadelijk gewoon aan invlammen?
1: Op het randje is hij binnengekomen.
0: Ja.
1: En wat is het geworden? Leni und Ludwig.
0: Leni?
1: Ja, und Ludwig. En schön ist die Jugendzeit.
0: Oh.
1: Ja, dan moet je even daarop zoeken, hè. Ja.
0: Dan komt mijn beste Duits weer.
1: Ja, zeker.
0: Leni und Ludwig. Nou, Leni, dat is L-E-N.
1: Ja, nee, maar ik heb hem al klaarstaan voor.
0: Ah.
1: Ja, want ik zie
0: dat. Je hebt gered.
1: Telraampje weer bijgehouden.
0: Je hebt gered.
1: En daar is hij opgekomen. Leni und Ludwig. Dames en heren, vandaag op deze... Ja, toch wel vrije dag voor meeste
0: prachtige, mensen. Prachtige, ja.
1: 15 mei 2026 is dit de voorgloeier. Schön ist die Jugend van Leni und Ludwig.
0: Oeh.

0: Even een applaus voor de volgloeier vandaag. Ja, ja, ja, ja. Oh, ho, ho, ho. Leni und Ludwig.
1: Een schön is de Jugendzeit.
0: Staat hij er al bij de Spotify-lijst?
1: Staat hij er al op? Ja,
0: oh,
1: zeker.
0: Oh, snel hoor, hé. Snel hoor, hé.
1: Zeker weten. Ja, het is een vrije dag voor veel mensen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar toch is het lekker druk op de app. En we hebben nog steeds twee weekendkaarten voor Pop on Top.
0: Ja, kosten nog moeite gespaard.
1: Eerst twee kaartjes, die gaan er dit uur nog uit. Maar daarvoor moet je wel het codewoord nog even doorgeven via ons WhatsApp. En het codewoord is...
0: Tromgeroffel, daar moet je even aan denken. Dat is brugdag.
1: Brugdag.
0: Brugdag, dat is het codewoord. Even appen in de L1 WhatsApp.

0: En noodgeval
1: L1 Media Overzicht.
0: Het is L1, een hele goede morgen. We gaan eens even kijken naar het nieuws van binnen en buiten de provincie. Nederland gaat voortaan elk jaar op een conferentie in gesprek met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het gaat de Koninkrijksconferentie heten. De eilanden waren boos dat ze niet waren betrokken bij een stemming in de Verenigde Naties om de slavenhandel de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit te noemen. Nederland stemde niet en had daarover geen contact met de Caribische landen.
2: Nou, ik heb ook op alle 6e eilanden aangegeven dat dit niet goed is gegaan. Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten. Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie. Vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
0: Het is nu de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze de problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten.
3: Om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt in Stadskanaal heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. Gisteren zijn daar 2 moeders aangehouden die hun kinderen van 6 en 7 ernstig zouden hebben mishandeld, zegt deze NOS-verslaggever.
4: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier vandaag is ontstaan.
3: Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij 2 huizen ruiten ingegooid. En er zou op sociale media worden opgeroepen om meer vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in het gebied van de vernielde woningen komen, tenzij ze daar een goede reden voor hebben.
0: In Wenen was gisteravond de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, ja, 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale. Zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. Zeg maar, Maarten.
3: Ja, Choke Me heet het nummer. Het is een bijzonder nummer natuurlijk. Maar ze zijn wel door naar de finale en die is aanstaande zaterdagavond.
0: Nou ja, goed. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
3: Zo is het. Veel mensen zijn er vanwege het lange weekend op uitgetrokken. Ik weet niet of jij het gezien hebt, maar afgelopen woensdag was het berendruk op de weg.
0: Ja.
3: En ze gingen bijvoorbeeld naar de camping. Maar dat is best afzien natuurlijk, hè, door de kou en de regen. Ik weet niet of jij het gisteren zelf hebt meegemaakt, maar het was maar 10 graden. Hoewel deze man in 5 huizen zich er niks van aantrekt.
5: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
6: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
5: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik ook niet erg.
0: Het is L1 en verder vandaag. De 3 verdachten die dinsdagavond zijn aangehouden na de rellen in Loosdrecht worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen. Die wordt verdacht van brandstichting en 2 minderjarigen uit de Korthoef en Amersfoort. Het is de laatste dag van het bezoek van president Donald Trump aan China. Ja, worden denk ik weer mooie beelden. En in de Giro is het de beurt aan het klassement renners. De 7e etappe is 244 kilometer lang en begint in Formia. Oh, ik heb er nu al zin in. De finish ligt na een zware beklimming op de Bokhaus. Meer nieuws natuurlijk straks ook op de radio. Dit is L1, de ochtendshow met Jan Sebagger.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
10: Een vermist kind. Elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
11: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.

0: alles, zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta.
1: Goedemorgen, er is de L1 Ochtendshow met het laatste Limburgse nieuws van Janne Hoos.
2: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde in een park aan de Parklaan. Agenten vonden daar een zwaargewonde man. Hulpdiensten probeerden hem nog te helpen, maar dat mocht niet meer baten. De schietpartij wordt onderzocht, er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. 4 of 5 soorten maken al gebruik van deze passage. En daar zit ook de zeldzame en beschermde ingekolven vleermuis bij. Op de oversteekplaats is een groenstrook geplant met verschillende plantensoorten. Ecoloog Victor Loer.
3: Ja, dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
2: Dit is de eerste van 2 viaducten die worden aangelegd met een groen strook. Eind 2029 moet de verbreding van de A2 klaar zijn. De formatiegesprekken in Gulpen-Wittem om een coalitie in de gemeenteraad te vormen zijn vastgelopen. De politieke partijen Pro-Gulpen-Wittem, DO22 en VVD komen er niet uit. Daarbij zit het probleem bij alle drie niet zozeer in de inhoudelijke verschillen. De moeizame formatie komt niet volledig uit de lucht vallen. Al langere tijd zijn de verhoudingen namelijk binnen de gemeenteraad gespannen. Verschillende partijen en raadsleden hebben de afgelopen jaren al vaker ruzie gehad, waarbij met name het dossier rond zwembad Mozaqua de onderliggende relaties onder druk zetten. En de hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk met een auto in IJsden. Een automobilist raakte in een bocht van de weg. Daarna belandde het voertuig in de bosjes en niemand raakte gewond. Waarom de automobilist van de weg raakte, is niet bekend. Het weer, het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt. Vooral vanmiddag en in het begin van de avond trekken enkele buien over en het wordt maximaal 13 graden.

0: Een ochtendshow met Cheryl Cole en Fight for His Love. Heerlijk deze dag op de vrijdag. Nou, toch wel eens even kijken naar buiten, Maarten. Ja, gisteren was ook al zo'n gekke dag, hè? Ik dacht even met mijn wasjes, toen ik een zonnestraal zag. Hey, ja. Ik hang ze even buiten.
1: Ik had het niet gedaan als ik
0: precies. Ik moet eigenlijk iets meer naar jou gaan luisteren. Want ik reed dus weg. Ik ging naar mijn ouders. En de wasjes hingen buiten. En ik kwam terug. Wat dacht je?
1: Ja, ik kon opnieuw de was doen. Ja, precies van spreken. Precies ja, dat. Natuurlijk.
0: En droog kreeg ze niet.
1: Het ziet er op dit moment toch niet zo heel slecht uit, moet ik je eerlijk zeggen, hoor. Ik heb natuurlijk weer wat weerwaarnemingen binnengekregen. Onder andere die van André van Maris natuurlijk. Iedere dag is hij erbij. En daar zie ik toch prachtige planten en bloemen. En ook nog een blauwe lucht.
0: Oh, heerlijk.
1: Moet je wel eventjes het geluid aanzetten natuurlijk. Want anders dan horen we André niet. Ja, dat is wel echt nodig natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ik hoor André niet.
0: Ik heb hem, zoals in vaktermen, gewoon openstaan.
1: Oh, dat is toch bijzonder. Ja, dan kunnen we de weerwaarneming niet laten horen vandaag. Ik weet niet wat er precies aan de hand is. Maar we zien wel de beelden op tv. Een prachtige zonnige dag. En hetzelfde geldt voor Peter Meijer. Die heeft ook prachtige beelden gemaakt in Roermond. We zullen straks eens eventjes kijken of we dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, dat zal wel helemaal goed komen. Het is L1, de ochtendshow met Neet Oetlottem en de Luxaflex. We'll be right back.

0: meedoen, Lotte, met Luxaflex. Zo, als de Luxaflex open gaat, dan zien wij het volgende weer. Ben ik toch wel eens heel benieuwd wat wij buiten zien. Ja, vanochtend was het een beetje frisjes, wel droog.
1: Maar ja, nu, zeker.
0: Als we zo naar buiten kijken, zie ik toch wel hier een zonnetje doorbreken.
1: Ja, het is redelijk weer, kunnen we zeggen. En we hadden net wat problemen met de weerwaarneming. Maar nu hebben we ze dan. En we kijken eerst naar die van André van Maris.
2: Goedemorgen, Stefan en Maarten. Op deze vredige morgen doet de grashoek de weerwaarneming. Een heldere log, dat mogen we goed zeggen. Wolkenvrij bijna. Veel blauw. Weinig wind. En een zon die er al heerlijk bij is vanmorgen. Tja, temperatuur vandaag die kunnen oplopen tot een graad of 14. Dus echt warm door het heet. We beginnen de dag droog. Maar het kan in de loop van de dag nog wel eens een buiken vallen. En dan later op de dag meer. Het is fijn, smorgens al vreugd goed te zien nou. Ja, en ik hoop ook dat je in de studio vandaag een fijne dag hebt.
1: Ja, dat hebben we wel, ja.
2: En ik zou zeggen, een heel fijn weekend straks. En radio, hè?
1: Radio, ja, het ziet er daar prachtig uit, daar in de grashoek. Ik moet zeggen dat dat toch wel tot positiviteit stemt, hè? Moet ik je...
0: Absoluut.
1: Moet ik wel echt met je delen, denk ik.
0: Absoluut.
1: En we hebben natuurlijk nog een andere weerwaarneming binnengekregen. En dat is die van Peter Meijer. Normaal zit hij of in Blerik of in... andere plaatsen langs de Maas, zeg maar eventjes. Maar hij zit nu gewoon in Remmen.
3: Goedemorgen Maarten en Stefan.
1: Hallo.
3: En luisteraars alleen radio. Hier de weerwaarneming vanuit Remmen. Ja, het is vanochtend een hele frisse ochtend. 5 graden, maar aan de grond zeker nog een beetje kouder. Wel veel zon, weinig wind. En de wind is kracht 1 à 2 uit zuidelijke richting. Wordt later wel noordelijke richting. Maar voor de rest blijft het vandaag zo goed als droog. Misschien einde van de dag nog een klein druppeltje. Maar het mag verder geen naam hebben. Ik wil zeggen, geniet ervan. Fijn weekend. En tot maandag.
0: Oh. Ja, dat ziet er prachtig uit daar, hoor. Wat een prachtige beelden.
1: Ja, inderdaad, het zonnetje schijnt. En onze huismeester Kritje, die komt ook binnen. En die heeft ook zijn zonnebril op, hè. Dat is zo lekker.
0: Ja, dan weet je, weet je dat het zonnetje gaat schijnen vandaag. Hè? Ja, zonnetje in huis, Krit. Zonnetje in huis.
1: Dat waren de weerwaarnemingen van vandaag.
0: Leuk. Het is L1, de ochtendshow. Ik kan maar één tip geven. Blijf bij die telefoon. Dat is mijn tip. Het is L1...

0: Justin Bieber. En sorry in de L1 ochtendshow. Ja, Maarten, we hadden vanochtend even tussen de soep en de aardappelen, tussen neus en lippen door, toch iets van een codewoord genoemd.
1: Jazeker.
0: Want we hebben iets in de prijzenpot.
1: We hebben iets in de prijzenpot. Dat zijn twee weekendkaarten voor Pop on Top. Ja, en dan moet ik erbij zeggen, dat is dus al volgende week met Pinksteren. Pinkster Weekend heet dat dan zo mooi. Ja, en dan vraag je af wie staat daar misschien op, hè? Dat is toch behoorlijk wat, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Romanesse, niet mis te verstaan natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook die mannen van Baila de Gasolina.
0: Ah, ja.
1: Even serieus natuurlijk.
0: Ja, leuk.
1: Maar er zijn ook wat Limburgse artiesten. Bijvoorbeeld Big Benny en Frans Teunis komen daar. Dus wat dat betreft ontzettend veel verschillende dingen. Maar wel een ontzettend leuk festival, Pop on Top. Weekendkaarten dus.
0: JP.
2: Goedemorgen.
0: Wie is het, jong?
2: Ja, prima. Voor mij geen brugdag. Ik ben gewoon nog aan het werk. Maar...
0: Ja, en op het werk, gewoon lekker alleen opstaan.
2: Ja, zeker. Lekker op de laptop. Dat kan gewoon vrijdagmorgen. Niet veel mensen hier, dus dat is ideaal.
0: Dus die staat op standje Nuegen.
2: Ja, 8 zeker.
0: Ja, ik zeg...
2: 9 is net gaat half de gang.
0: Ja, oh, maar zo hartstikke leuk. L1 erbij. Hey, maar JP, we hebben het er vanochtend over gehad. Over codewoorden. En ik word heel voorzichtig. Want ja, de jury kwam met een hele grote envelop en ik kon ze het eigenlijk maar 1 keer zeggen. Maar maak mij los. Maak mij en Maarten eens even los. Wat is het codewoord?
2: Het is de dag na hemelvaart. En voor heel veel mensen is dat een brugdag.
0: Ja! Kieken Starjong, van harte gefeliciteerd.
2: Jongens, heel fijn. Volgende week lekker vrij. Dus is Kin heerlijk naar Valkenburg.
1: Ja, lekker. 2 weekendkaarten. Het hele weekend lang kun je gaan, JP.
2: Ja, ideaal. Gewoon Hazen lang niet meer gezien, ben ik blij om.
1: Ah, dat is mooi.
2: Ja, Big Benny is ook natuurlijk goed. Ja. Dus we gaan ons amuseren.
1: Wat wil je nog meer, hè? En het weer wordt beter.
2: Ja, ik heb nog niet gekeken. Vandaag is het ook nog mooi. Dus hopelijk volgende week ook. Hè. Voor iedereen is dat beter.
0: Ah, dan komt het helemaal goed.
2: Hey, dankjewel, jongens.
0: En met zingen, hè?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Dan wil ik dich dan ook in de voorgloeien horen met een heese stem.
1: Veel plezier, man.
2: Dankjewel.
0: JP, dankjewel. Het is L1 met Propaganda.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
10: Bezoek de Pinkster Rommelmarkt in Maasdijk van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaasdijk.be.
9: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
11: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
12: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
11: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. Onder andere de zeldzame en beschermde ingekolven vleermuis maakt er al gebruik van. De hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk met een auto in IJsden. De automobilist raakte in een bocht van de weg.
14: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
16: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
15: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
6: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
15: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden.
17: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
18: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
19: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz en Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
20: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
19: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
21: Of je nu zakelijk een auto, bedrijfswagen of fiets wil leasen. Samen kiezen we de leasevorm die het beste bij jouw situatie past. Zuidlease. Zuidlease. De leasemaatschappij voor het zuiden.
22: We schuiven het niet onder stoelen of banken. Retailpark Roermond heeft alles voor een sfeervol thuis. Kom en profiteer van waanzinnige woondeals bij Retailpark Roermond.
23: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.

0: bereiken via de L1 WhatsApp van Marianne. Hey, Stefan en Maarten, onze kleinzoon is net wakker. Wil jullie Vince een goede morgen wensen? Hij had hier namelijk heerlijk geslapen. Ja, dat doen we bij deze. Het is L1 op de vrijdagochtend. Ja, het is echt zo'n gekke dag. Maarten, ja, sommige mensen
1: een brugdag.
0: Zo'n brugdag, ja. Gisteren dacht ik dat het zondag was.
1: Maar vandaag dacht je dat het maandag was, ja, maar het is gewoon vrijdag, hoor.
0: Gelukkig wel. En we gaan eens even kijken in en rondom de provincie. Bij de kapel in het Zand in Roermond wordt morgen een monument ter nagedachtenis aan de Sinti onthuld. Voor mensen die eeuwenlang te maken kregen met vervolging, uitsluiting en discriminatie, ook hier in Nederland. De plek van de onthulling is niet toevallig gekozen, want de kapel in het Zand speelt al jarenlang een belangrijke rol voor de Sinti-gemeenschap uit binnen- en buitenland. We praten erover met Peter Willemsen. Hij is vicevoorzitter van het kerkbestuur. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is het zo belangrijk dat dit monument er komt?
2: Nou ja, het monument, dat is niet voor niks dat we dat morgen op 16 mei gaan onthullen. Want op 16 mei 1944, toen zijn alle Sinti en Roma in Nederland door de Duitsers opgepakt en via Westerbork naar Auschwitz getransporteerd. En daar staat het monument eigenlijk symbool voor.
0: Ja, waarom is juist de kapel in het Zand zo'n betekenisvolle plek voor de Sinti-gemeenschap?
2: Ja, dat is de bedevaart, de Sinti-bedevaart, die is in 1982 begonnen. Maar al daarvoor zijn de Sinti regelmatig aan de kapel geweest. En dat blijkt ook uit de tegeltjes die in de processiegang hangen. Want er hangen heel veel tegeltjes van Sinti. En toen Hannes Weiss, de initiatiefnemer van de Sinti-bedevaart, die heeft toen pater Jan van der Zand aangesproken in Banneu in 1981... van waarom moeten wij altijd naar het buitenland om een bedevaart te kunnen houden? Waarom is er in Nederland geen bedevaartplaats? En toen hebben ze daar samen bedacht om dat in Roermond te gaan doen, omdat de Sinti toch al heel vaak naar Roermond kwamen. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, de jaarlijkse bedevaart, de Sinti-bedevaart, bestaat al tientallen jaren. Ja, wat maakt deze eigenlijk zo bijzonder?
2: Nou ja, het bijzondere is natuurlijk voor de buitenstaanders dat er dan altijd die Sinti-muziek gemaakt wordt. Er is altijd een Sinti-orkest bij aanwezig. En dat is morgen bij de onthulling ook. En dat maakt het speciaal. En ook hun beleving van de Maria-devotie is heel bijzonder. En dat is wel mooi om te zien altijd.
0: Ja, dus naast muziek, hoe ziet die onthulling er verder morgen uit?
2: Nou, het begint om 13:30 met een inloop in de kapel. We starten binnen in de kapel. En daar spreekt de burgemeester een woord. Er komt Lala Weiss, de dochter van Hannes Weiss. Die komt daar ook een toespraak houden. Zij heeft op dodenherdenking op de Dam ook een toespraak gehouden. Dat is misschien wel door veel mensen gezien. En er wordt nog een gedicht gelezen door Luena Weiss. De gouverneur, een deputé, Teuns, die is aanwezig. En uiteindelijk gaan we rond 3:00 naar buiten om het monument van Ayla Kostanje Unchu te onthullen. Ayla is dus de maakster van het monument. En dat is een beetje de gang van zaken op die dag.
0: Ja, hoe ziet het monument er precies uit?
2: Nou, het is een 3 meter breed monument van kortenstaal. Kun je een violist zien. Dus een Sinti-violist die de viool bespeelt. En uit die viool komen dan geen noten die je kunt zien, maar vogels die wegvliegen. En dat symboliseert de zielen van de overleden Sinti-mensen. En er staan 26 figuurtjes op die 26 mensen symboliseren die in Roermond zijn opgepakt. En ja, het is een prachtig geheel.
0: Heel mooi. Morgen dus in Roermond. Een monument ter nagedachtenis aan de Sinti. Die wordt dus morgen onthuld. Ik wil je danken, Peter, voor de toelichting.
2: Ja, heel graag gedaan. En dan wil ik nog even...
0: Dankjewel, een fijne dag. Het is de vrijdag van L1. De ochtendshow met Miles Smith en Niall Horan.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe BL1 in de ochtendshow. Oftewel, de L1 ochtendshow. Ja, 2 enveloppen hebben we vandaag gekregen van de jury. Kosten nog moeite gespaard. Voor natuurlijk nog 2 tickets voor volgend weekend. Pop on top. Het gaat dan plaatsvinden met onder andere Rowan Hessen. En ja, toch wel de zomerrit van afgelopen jaar. Even serieus. Ja. En Baila de Gasolina. Ja, die envelop die is hier binnengekomen. Maar ja, ik ga jou de eer geven.
1: Ja, nou ja, ik heb net het blaadje binnen inderdaad.
0: Ja.
1: Het codewoord voor nu is weekend.
0: Ah, die is toch niet lastig. Nog een keer voor de mensen die door een tunnel zijn gereden.
1: Weekend.
0: Nou, weekend appen richting de L1 app. En wie weet ga je er vandoor met 2 keertjes voor pop on top volgend weekend. Het is de L1 ochtendshow. Goedemorgen met Limbo Project en Marleen Ruttenoe.

0: aandacht verdienen via L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, Nederland gaat voortaan elk jaar op een conferentie in gesprek met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het gaat de Koninkrijksconferentie heten. De eilanden waren boos dat ze niet waren betrokken bij een stemming in de Verenigde Naties om de slavenhandel de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit te noemen. Nederland stemde niet en had daarover geen contact met de Caribische landen.
2: Ja, ik heb ook op alle 6e eilanden aangegeven dat dit niet goed is gegaan. Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten. Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie. Vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
0: Het is nu de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze de problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten.
3: In Stadskanaal is door de burgemeester een noodverordening afgekondigd om te voorkomen dat het daar verder uit de hand loopt. Gisteren zijn er 2 moeders aangehouden. Ze zouden hun kinderen van 6 en 7 ernstig hebben mishandeld. Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij 2 huizen ruiten ingegooid. RTV Noord sprak een buurtbewoner op straat.
4: Weet je wat het is? Iedereen had wel goed contact met elkaar en je zag het ook niet. Het werd heel goed verborgen gehouden. En dat is misschien nog wel het erge, dat je als buurt het niet door hebt gehad. En ik denk dat daar mensen het moeilijkst mee hebben.
3: Nou, volgens de gemeente gaan er op sociale media oproepen rond om de vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in het gebied komen tenzij ze daar een goede reden voor hebben.
0: Ja, een NOS-verslaggever ging ook nog even langs bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Want daar treedt morgen Harry Styles op. Ja, en daarna nog 9 keer zelfs. Sommige fans staan al 2 dagen van tevoren voor het stadion om de beste plek te spotten en te bemachtigen natuurlijk.
5: Bij ons is altijd...
6: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
7: Ja, ik vind het wel gezellig zo. Net een beetje als op de camping staan.
8: Het is kletsen. Het is ga je naar de wc met mij? Ja, is goed hoor.
6: Het is allemaal waard?
7: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik er sta, dan absoluut.
9: Just stop your crying, it's a
3: Ja, de stemming zit lekker in hoor, daar bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En het is natuurlijk ook koud, hè? En veel mensen zijn er vanwege het lange weekend ook op uitgetrokken. Niet alleen bij Harry Styles, maar bijvoorbeeld ook op de camping. Maar dat is best afzien door die kou en regen. Hoewel deze man zich er niks van aantrekt.
10: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
11: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
10: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik ook niet erg.
0: Leuk toch? In het Drents Museum is een tentoonstelling geopend met de grote werken van schilder Amrita Shergill. Voor India is dat nationaal erfgoed. Vergelijkbaar met onze nachtwacht. En dat is best spannend, met de kunstroof van vorig jaar nog vers in het geheugen. Toch maakt de directeur zich geen zorgen.
5: Bij ons is altijd de veiligheid belangrijk en heel goed op orde.
12: Maar u kunt niet zeggen of het aangescherpt is sindsdien.
5: Nee hoor, nee. Dit is precies zoals wij altijd onze tentoonstellingen organiseren. En dat is perfect in orde.
0: Ja, India krijgt er nog iets voor terug. Want dat land krijgt onder meer één van Gogh in bruikleen.
3: Ja, het is vandaag 15 mei. De 3 verdachten die dinsdagavond werden aangehouden na de rellen in Loosdrecht worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen. Die wordt verdacht van brandstichting. En 2 minderjarigen uit Kortehoeve en Amersfoort. Het is ook de laatste dag van het bezoek van president Donald Trump aan China. En in de Giro d'Italia is het de beurt aan de klassementsrenners. 7 etappen. Maar liefst 244 kilometer lang, begint in Formia. En de finish ligt na een zware beklimming op de Blockhaus.
0: Nou, leuk hoor. Meer nieuws zometeen op de radio. Het L1 nieuws komt eraan. En de classic van Kate Bush, Running Up That Hill, in de L1 ochtendshow.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Pinkster Weekend. 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Rowan Heijzen. Tickets op popontop.nl.
12: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
13: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Pluim in Meijl.

0: Itzen en Maren. Beter meteen naar Porta.
1: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws met Janne Hoofs.
2: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde in een park aan de Parklaan. Agenten vonden daar een zwaargewonde man. Uiteindelijk is hij overleden. Verslaggever Frank Monen is in Vaals en vertelt hoe het daar op dit moment is.
3: Het lichaam van het slachtoffer ligt nog tegen een muurtje in een parkje in Vaals. Daaromheen staan wel wat villawoningen, wat bungalows. Mensen daar hebben eigenlijk weinig meegekregen van die schietpartij afgelopen nacht. Zo rond 2:10 werd het slachtoffer hier zwaargewond gevonden door de politie. Uiteindelijk is hij overleden. Forensische opsporing is net begonnen hier met sporenonderzoek om te kijken van wat ze allemaal kunnen vinden.
2: Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. 4 of 5 soorten maken hier al gebruik van. En daar zit ook de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis bij. Op de oversteekplaats is een groenstrook geplant met verschillende plantensoorten. Ecoloog Victor Loer.
4: Ja, dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
2: Dit is de eerste van 2 viaducten die worden aangelegd met een groenstrook. Eind 2029 moeten alle werkzaamheden rond de verbreding van de A2 klaar zijn. De formatiegesprekken in Gulpen-Wittem om een coalitie in de gemeenteraad te vormen zijn vastgelopen. De politieke partijen Pro-Gulpen-Wittem, Doe22 en VVD komen er niet uit. En daarbij gaat het niet om inhoudelijke verschillen. De moeizame formatie komt niet uit de lucht vallen. Al langere tijd zijn de verhoudingen binnen de gemeenteraad gespannen. Verschillende partijen en raadsleden hebben de afgelopen jaren al vaker ruzie gehad, waarbij met name het dossier rond zwembad Mozaqua de onderliggende relaties onder druk zetten. De hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk met een auto in IJsden. De automobilist raakte in een bocht van de weg. Daarna belandde het voertuig in de bosjes. En niemand raakte gewond. Waarom de automobilist van de weg raakte, is niet bekend. Het weer, het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt met maximaal 13 graden. Vooral vanmiddag en in het begin van de avond trekken enkele buien over.

0: en Viva La Vida in de L1 Ochtendshow. Wat een gezelligheid. Ja, op deze brugdag. Maar dat is niet meer, dat is hem niet meer, Maarten. Dat is hem niet meer.
1: Waarom niet?
0: Het is niet meer het codewoord brug.
1: Nee, dat klopt. Het codewoord is heel wat anders. Maar het blijft natuurlijk gewoon wel een brugdag voor veel mensen.
0: Dat is wel waar.
1: En als je nu lekker naar buiten kijkt, zie je het zonnetje schijnen. Gordijntjes open. En dan denk je van, oh, lekker weer. Maar laat je niet verrassen door de temperatuur.

0: Het is niet warm. 8 graden op dit moment.
1: Hier en daar een beetje mierentietjes krijgen.
0: Och, houd toch op. Maar goed, je had het over een codewoord.
1: Ja.
0: We hebben er nog eentje in de aanbieding, hè. Het is een extraatje. We hebben nog 2 kaarten voor Pop on Top. Weekendkaarten zijn het. Onder andere komt daar, even serieus...
1: Ja, die van de Baila de Gasolina.
0: Ja, ja. Natuurlijk Rowan Hesse, ook op het affiche. Maar ook Frans Teunis en Big Benny.
1: Hartstikke.
0: Het is heel divers wat er komt. Een ontzettend leuk weekend. En laat zich aanzien dat de temperaturen ook beter zijn dan.
1: Kijk.
0: Dus,
1: kijk.
0: Ga jij voor die weekendkaarten van Pop on Top volgende week, het Pinkse Weekend. Dan moet je het volgende codewoord naar ons appen.
1: Dat is... weekend. Of weekend! Of weekend! Yeah.

0: De LA in Ochtend Show met Sia, Kendrick Lamar en The Greatest.
1: Yes.
0: In Rijmelstocht wordt morgen letterlijk de blauwe draad, of beter gezegd de blauwe wortel, door het dorp gelegd. Het is het startsein voor de bijzondere kunstroute, de Poorten van Rijmelstocht, die eens in de twee jaar duizenden bezoekers naar het Zuid-Limburgse dorp trekt. En volgende week, op Pinkstermaandag, openen de bewoners hun poorten, binnenplaatsen en tuinen voor kunst uit binnen- en buitenland. Kunst en cultuur en natuur komen daar al sinds 1997 samen. We praten erover met Nicole Lacroix van de organisatie. Goedemorgen, Nicole.
2: Goedemorgen.
0: Ja, even, wat is die blauwe wortel precies? Wat is dat?
2: Nou, elk jaar of elke editie doen we een themaverbinden aan de Poorten van Rijmelstocht. En dit keer is het diep geworteld in blauw. En dan proberen we dat ook fysiek zichtbaar te maken binnen het dorp. En dat is dan via een blauwe wortel.
0: Oké, ja, maar wat is dat dan voor materiaal? Is het dan iets van hout of plastic of kunststof?
2: Nee, het is een blauwe elektriciteitsdraad die we met heel veel vrijwilligers hebben bekleed met wol. Door te middel van te haken of te breien. En dan hebben we dus voor 60 lantaarnpaals hebben we wortels gemaakt. En 4 keer 100 meter wortel gemaakt voor in het dorp.
0: Hartstikke leuk. Ja, dat is dus morgen, maar de 13e editie is pas op Pinkstermaandag. Ja, waarom dan nu al eigenlijk die wortel?
2: Omdat we doen het samen met het dorp, die wortel maken. En we willen ook het dorp laten meegenieten van de mooie versierselen. En eigenlijk doen we dat al een week voordat de poorten zijn. Omdat we dan ook beginnen met de poort te poetsen, et cetera. En we zo ons klaarmaken voor de 13e editie.
0: Ja, wat maakt de Poorten van Rijmelstocht anders dan een gewone kunstmarkt of expositie?
2: Dit is door het hele dorp, een route van 3 kilometer lang. En eigenlijk hebben we heel veel boerderijen in Rijmelstocht, of oude boerderijen dan. En die hebben allemaal poorten. En achter die poorten kom je normaliter niet. En nu kun je er wel achter kijken. En kun je ook daar nog van de 73 kunstenaars de kunst bewonderen.
0: Wauw. Hey, maar even, kijk, het WK dat gaat ook beginnen. Is er niet al iets van oranje koorts in Rijmelstocht? Dat het zeg maar door elkaar gaat lopen? Of is dat dan geen probleem?
2: Nee, dat gaat niet geen probleem zijn. We houden het nou niet eens tot tweede Pinksterdag voor de kleur blauw.
0: Ah, leuk hoor. Ja, wat kunnen de bezoekers dit jaar verwachten langs die 3 kilometer lange route?
2: We hebben 13 disciplines aan kunst wat we tentoon gaan stellen. Er is op diverse locaties zijn er muziek ensembles die de muziek verzorgen voor de sfeer. Dus van alles te eten te drinken. In de kerk is er een concert op 3 tijdstippen. Er is een kidsplein waar kinderen hun creativiteit kunnen laten zien. En we hebben ook een kids-expositie van workshops die we al op de voorhand hebben gegeven aan kinderen. 40 kinderen hebben daar aan deelgenomen. Die gaan het ook laten zien wat ze daar hebben gemaakt. Dus er is heel veel te beleven op Tweede Pinksterdag in Rijmelstocht.
0: En iedereen is enthousiast? Alle bewoners doen mee?
2: Ja, alle bewoners doen mee. We hebben op die dag zelf alleen al 200 vrijwilligers nodig. En die doen ook allemaal mee vanuit het dorp. Dus het hele dorp werkt er al mee. En hebben we het nog niet over alle poorthouders, zoals wij het noemen. Dus die hun huis ter beschikking stellen om kunst te exposeren.
0: Ja, leuk hoor. Hey, even resume, wanneer is wat allemaal te doen bij jullie?
2: En morgen vanaf 10 uur gaan we de blauwe wortelen ophangen in het dorp. En tweede Pinksterdag vanaf 10 uur is de kunstroute geopend.
0: Hartstikke leuk. Nicole Lacroix, dankjewel voor de toelichting.
2: Oké, graag gedaan. Bedankt.

0: We hebben nog twee keertjes liggen voor het weekend. Wil ze mee doen, dan moet ze het codewoord even appen. Ik kijk even naar de jury, kan ik het codewoord nog één keer noemen? Nee, ze zijn streng.
1: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittards heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
12: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
11: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
13: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
15: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
16: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. Onder andere de zeldzame en beschermde ingekolven vleermuis maakt er al gebruik van. De hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk met een auto in IJsden. De automobilist raakte in een bocht van de weg.
2: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
4: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
3: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
5: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
3: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden.
6: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Reimerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
7: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
9: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Sendjin. www.sendjin.eu. Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl. Sanjin. Sanjin. World Class Radios. Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
10: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op handenpolsmiddenlimburg.nl.
11: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
10: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op handenpolsmiddenlimburg.nl.
12: Show.

0: Een lekkere vrijdagmiddag classic. Of middag.
1: Ja.
0: Maarten, ik ben de middag gewend natuurlijk.
2: Het is vrijdagochtend. Ja, het is 7:07.
0: Ja, voor mij voelt dit wel als middag.
2: Ja.
0: Ja, voor mij maar wel.
2: Dat komt omdat je zo vroeg opgestaan bent.
0: Ja, wel okay.
2: En dan lijkt het alsof je de helft van de dag al gehad hebt.
0: Ja, maar ik doe het met plezier, dat weet je. Dat weet je. Hey, we hebben hier nog twee van die kleerkasten in de studio staan. Die zijn toch even die kaartjes aan het bewaren. En bewaken ook, hè?
2: Ja, ze hebben ze uit de kluis gehaald ondertussen.
0: Ja?
2: Daar hebben ze de hele week in gelegen. Het zijn extra kaarten voor het weekend Pop on Top. Het zijn hele weekendkaarten, dus je kunt alle dagen gaan. Pinksterweekend, volgend weekend dus. Het belooft mooi weer te worden. Ja. Er staan behoorlijk wat goede artiesten daar, hè?
0: Ja, Roan Hersen staat er onder andere. Er staan een aantal andere Limburgse artiesten. Big Benny zei je dat straks.
2: Fransje Teunis natuurlijk.
0: Hartstikke leuk. Ja. Hoe is het eigenlijk met Frans?
2: Frans, gaat goed.
0: Ja.
2: We hebben vorige week nog aan de lijn gehad. Oh. En ging allemaal goed met hem. Hij loopt ondertussen behoorlijk, zei hij. Dus dat gaat de goede kant op.
0: Ja, dat is heel fijn om te horen. En de mannen van Effe Serieus, je kent die wel van Baila de Gasolina. Ja, dat liedje, daar kon je niet omheen vorig jaar.
2: Nee, zo is het. Het is een beetje de opvolger van de Engelbewaarder geweest ook, hè?
0: Ja, wel. Echt een hele goede party, het. Enfin, we hebben het nu over die artiesten, maar jij wilt gewoon die twee kaarten in de wacht slepen. Maar daar heb je wel iets voor nodig.
2: Natuurlijk. Dat is het codewoord.
0: En Maarten, wat is dat codewoord?
2: Nou, daar komt hij nog één keer. Het codewoord voor die weekendkaarten van Pop on Top is... weekend!
0: Nou, weekend dus. Appen richting de L1 WhatsApp. En wie weet, gisteren...

hartstikke leuk. Ja, de zanger van de Herzanenband die zit namelijk in een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. Veel was alleen net hier BL1. Deze en de aflevering met Leon Verdonschot is natuurlijk te beluisteren via de site van ons L1.nl. Het is de L1 Ochtendshow.

0: En Nobody's Perfect, HBL1. Van harte welkom. De L1 Ochtendshow op de vrijdag. Met natuurlijk L1 Sport. Jelle, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, dit weekend is er geen Formule 1. Dat vind ik wel persoonlijk weer jammer.
1: En eventjes wachten. Ja, een paar weekjes nog.
0: Ja, ik weet het. Maar dat geeft Max Verstappen de kans om in een andere auto te racen in Duitsland. Op de Nürburgring. En dat in een 24-uursrace. Toch de vraag is, hoe verloopt dat?
1: Ja, nou ja, het is een hele andere wereld. Hè. Een totaal ander circuit in een team van meerdere coureurs. In de eerste kwalificatie reed hij gisteren overdag de derde tijd. Gisteravond stond er nog een sessie op het programma. Daar is hij toch veiligheidshalve vanwege de slechte weersomstandigheden even binnengebleven. Op dat circuit is een tijdje geleden een stevig ongeluk.
0: Ja.
1: Ook onder slechte omstandigheden. Dus ik denk dat ze daarom ook een beetje voorzichtig zijn in dat opzicht. In de loop van vandaag worden de top qualifyings gereden. Dat zijn zeg maar de echte kwalificatieraces voor de uiteindelijke startopstelling.
2: Normaal een circuit is inderdaad tussen de 4 en misschien 7 kilometer als we het over Spa hebben. Maar hier heb je het over 20 kilometer. Dus je moet echt die baan leren kennen. En het is echt een rollercoaster. Heel veel natuurlijk, omdat het ook in de Eifel ligt. Heel veel hoogteverschil in de baan. Het is wat dat betreft een van de mooiste circuits ter wereld.
0: Je hoorde Xavier Maas, maar de vraag is eigenlijk, wanneer begint de race?
1: De race begint zaterdagmiddag om 3:00. En voor Xavier Maas is dit eigenlijk een hele bijzondere wedstrijd. Hij won in 2018 op de Nordschleife, zoals het circuit heet. Hij denkt daar gewoon met heel veel plezier aan terug. Zaterdagmiddag 3:00 begint die race. Zondagmiddag 3:00 is hij dan afgelopen, 24 uur later. En dan gaan we zien hoe Verstappen en zijn team uiteindelijk daar uitgerold zijn.
0: Zou die wel onder de ogen hebben, denk je?
1: Nou, dat lijkt me wel. Lijkt me nogal een opgave op een onverlicht circuit in regen met ingewikkelde weersomstandigheden. Om daar overeind te blijven.
0: Ja, rond het tijdstip van de finish in Duitsland weten we ook hoe het seizoen afloopt voor Fortuna Sittard.
1: Ja, Fortuna heeft dat nog één helft ongeveer. Hè? Want de aftrap zondagmiddag is om 2:30. In de laatste wedstrijd van het seizoen in en tegen Utrecht. En die ploeg die strijdt nog om Europees voetbal.
0: Ja, waar kan Fortuna nog eindigen?
1: Fortuna staat nu 11e. Bij winst blijven ze dat zeker. Maar ze zouden nog kunnen zakken bij ieder ander resultaat naar plek 12 of 13. Dat hangt dan weer af van de resultaten van de concurrenten op die positie, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Vanaf 2:00 kun je het allemaal volgen bij L1 Sportradio. Dan leidt Max van der Boren je door de middag heen. En zijn Falco Kremers en Sam Kwalen je commentatoren tijdens FC Utrecht Fortuna Sittard.
0: Spannend, we gaan zeker luisteren. Dankjewel, Jelle.

0: jij hem al? De L1-app? Download hem nu en luister altijd en overal naar L1. WhatsApp rechtstreeks met L1 Radio via de L1-app. Download hem nu.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer. En tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
10: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
9: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
11: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws met Janne Hoofs.
13: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Dat gebeurde in een park aan de Parklaan. Agenten vonden daar de zwaargewonde man. Uiteindelijk is hij overleden. Verslaggever Frank Monen is in Vaals en vertelt hoe het daar is.
14: Het lichaam van het slachtoffer ligt nog tegen een muurtje in een parkje in Vaals. Daaromheen staan wel wat villa-woningen, wat bungalows. Mensen daar hebben eigenlijk weinig meegekregen van die schietpartij afgelopen nacht. Zo rond 2:10 werd het slachtoffer hier zwaargewond gevonden door de politie. Uiteindelijk is hij overleden. Forensische opsporing is net begonnen hier met sporenonderzoek om te kijken van wat ze allemaal kunnen vinden.
13: Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. 4 of 5 soorten maken hier al gebruik van. En daar zit ook de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis bij. Op de oversteekplaats is een groenstrook geplant met verschillende plantensoorten. Ecoloog Victor Loer.
15: Ja, dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
13: Dit is de eerste van 2 viaducten die worden aangelegd met een groenstrook. Eind 2029 moeten alle werkzaamheden rond de verbreding van de A2 klaar zijn. De formatiegesprekken in Gulpen-Wittem om een coalitie in de gemeenteraad te vormen zijn vastgelopen. De politieke partijen Pro Gulpen-Wittem, DO22 en VVD komen er niet uit. En daarbij gaat het niet om inhoudelijke verschillen. De moeizame formatie komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Al langere tijd zijn de verhoudingen binnen de gemeenteraad gespannen. Verschillende partijen en raadsleden hebben de afgelopen jaren al vaker ruzie gehad, waarbij met name het dossier rond zwembad Mozaqua de onderliggende relaties onder druk zette. En de hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk met een auto in IJsden. De automobilist raakte in een bocht van de weg. Daarna belandde het voertuig in de bosjes. Niemand raakte gewond. Waarom de automobilist van de weg raakte, is niet bekend. Het weer. Het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt met maximaal 13 graden. Vooral vanmiddag en in het begin van de avond trekken enkele buien over.

0: Echt zo'n heerlijke weekendplaat. Alicia en Baby Talk. Het is L1, de ochtendshow. Rijkswaterstaat heeft tussen Echt en Urmond de eerste veilige oversteekplaats voor vleermuizen aangelegd over de A2. Beschermde vleermuissoorten kunnen daardoor veilig over de snelweg vliegen. Volgens ecologen zijn die verbindingen van levensbelang, omdat de dieren dagelijks moeten pendelen tussen hun verblijfplaatsen en jachtgebieden aan weerszijden van de A2. Verslaggever Jos van der Broek ging kijken bij die bijzondere oversteekplaats voor vleermuizen.
1: Op de plek waar eind vorig jaar een bestaand viaduct werd afgebroken, staat nu een nieuwe overgang over de A2. Voorzien van een brede groenstrook speciaal voor de vleermuizen.
2: We hebben hier allerlei verschillende soorten aangeplant. Hier staat bijvoorbeeld een Spaanse aak en dit is een meidoorn. En daar beneden staat wat brem. En dat zorgt ervoor dat vleermuizen op ieder moment wat te eten hebben. Want al die plantensoorten die brengen verschillende insecten met zich mee. En die worden vervolgens door die vleermuizen gegeten.
1: Onderzoekers hebben met een nachtkijker ontdekt dat er al meerdere soorten gebruik maken van deze natuurlijke overgang. Waaronder de bedreigde ingekorven vleermuis.
2: Ja, dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
3: Ja, er wordt alles aan gedaan om het de vleermuizen hier naar de zin te maken. De 4 à 5 soorten die gebruik maken van deze passage. Bomen en struiken zijn aangeplant. En de verlichting op de A2 wordt aangepast. De grote lichtmasten verdwijnen. Komen vele lagen met veel minder licht om te zorgen dat het hier 's nachts, als het even kan, pikken donker is.
2: Er worden 2 viaducten aangelegd waar een groenstrook op aangelegd wordt. En dit is 1 van die 2, dat is de eerste die klaar is. En daarnaast worden de 4 faunapassages aangelegd met alleen een groenstrook erop.
3: Stel dat die er niet was, wat doen die vleermuizen dan?
2: Op het moment dat vleermuizen niet de A2 zouden kunnen oversteken, ja, dan kunnen ze niet bij hun voedselgebied komen. En dan kunnen ze uiteindelijk niet overleven als populatie.
1: De verbreding van de A2 in Midden-Limburg is eind 2029 klaar, inclusief alle faunapassages. Ja.

0: thuis is geopend.
1: Ja,
0: kaart is die liggen klaar.
1: Ja, dat, wat zijn er precies voor kaarten voor de...
0: Het zijn weekendkaarten. Echt het hele weekend, volgend weekend al. Pop on top. Met een fantastische line-up. Rowan Hansen. De mannen van Bayer de Gasolina.
1: Oh, leuk.
0: Even serieus. Maar ook Big Benny. Of Frans Teunis. Ze staan er allemaal.
1: Nou, een hele dagvullend programma, ja. Inclusief de avond.
0: Zeker.
1: We zijn even kijken of Svenne op Pinksteren... en dat Pinksterweekend gaat de doornat. Svenne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, heb ze vrij, heb ze de agenda alvast leeggeveegd?
2: Ja, ik heb alles gestreept.
1: Ja, alles is in orde.
2: Alles is in orde.
1: Hebben ze anders dit de commissies voor zich?
2: Ja, ook geregeld.
1: Is dat ook geregeld?
2: Goed.
1: Ah, helemaal goed. De banden, winterbanden zitten eronder, zomerbanden.
2: Ja, met het werk en ze af en toe beter de winterbanden eronder hebben.
1: Ja, ik vraag dat, want we zijn eigenlijk op zoek naar een codewoord voor twee tickets voor Pop on Top. Volgend weekend, Pinksterweekend is dat, in Valkenberg. Ja, dan moeten toch denk ik wel de winterbanden erop zitten. Maar,
2: ja, goed. Het wordt verschillende in de toeswedstrijd, want het codewoord is weekend.
1: Zal ik eens even naar de jury kijken? Is dit het codewoord, Maarten?
0: Dat is het codewoord, inderdaad.
1: Yes! Svenne, van harte gefeliciteerd. De twee laatste tickets voor Pop on Top zijn voor dich.
2: Ja, super. Helemaal te gek.
1: Oh, maar een toeswedstrijd, is het dan met de fiets? Lopen? Driewielig?
2: Gewoon lopen. De Kouwberg op.
1: Oh, lekker. Kent ze nog één extra drinken?
0: Heb ze wel een favoriet?
2: Romanese.
1: Ah, natuurlijk.
0: Dacht ik al.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hey Svenne, heel veel plezier volgende week.
2: Ja, super. Dankjewel.

0: Romeo en Juliet. En eindelijk hier BL1. Zometeen trouwens Goed Regio met Rian. Maar voor hebben natuurlijk ook nog een scheldwoordenkalender. Even bij het pakken, Martin.
1: Ja, ik heb hem hier in mijn handen. Is wel weer een aardige, hoor. Kan van jou op toepassing zijn.
0: Oh.
1: Ik ben toch de invaller van Pascal, dus wat maakt het uit.
0: Ja.
1: Griphelligen.
0: Griphelligen. Wat moet ik aan denken?
1: Schijnheilige.
0: Nou, ja, dankjewel.
1: Nu is het vast.
0: Zometeen Goed Regio met Rian. Veel plezier.
2: Oké.
0: En een schön weekend.
2: Coconut man.
0: Wel belangrijk.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
10: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
11: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
12: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
11: Feel their magic and be there.
12: Get your tickets at dedoolhof.nl.
10: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
13: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
14: Outdoor feels better with us.
13: Kampeerwinkelroermond.nl.
15: Een parket of planken vloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert. Woensdagmiddag is hij gevallen tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. Onder andere de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis maakt er al gebruik van.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
17: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor elke keukenwens en elk budget is één.

0: Eskeukens.nl.
1: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
2: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
1: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
2: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
3: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
4: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
3: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
5: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

BL1, een hele goede morgen. Loesels nog goed de regio. Leuk dat ze er piep is. We komen in de ganse provincie, bijvoorbeeld in Valkenberg. Want het 110-jarige openluchttheater viert dit weekend het feestelijk jubileumseizoen. Dat wordt afgetrapt met een programmanamen als Luca Bloom en Jordan Rudess. En Ian Royce stonden dit weekend natuurlijk ook. Er is een gloednieuwe podiumvloer en veel te vieren. Maar het is toch immer nog ook een beetje lastig. Want nadat de buurt al verschillende klachten had afgegeven, is er een strenge geluidsbeperking. Dat maakt het een beetje lastig om de boel door rendabel te houden. Dus de directie hoopt dat de politiek snel met een oplossing komt. En dat ze ook dit seizoen flink kunnen knallen dan. Dan gewoon van een bijzondere NK dit weekend. Het NK Doublet van Petanque. Dat vindt namelijk plaats in Heerlen. Dat is een Nederlands kampioenschap dat en als provincie plaatsvindt, dat is een unicum. Want meestal wordt dat in de Randstad georganiseerd. Morgen en overmorgen gewoon er verschillende lui tegen elkaar in de strijd. En kent ze gewoon kieken door bij het complex aan de Varenbeukerweg in Heilen. En dan is het natuurlijk vrijdag. Ja, dat voelt een beetje gek vandaag, maar het is toch gewoon vrijdag. Dus gewoon bellen met Nel. En de start van de musical Bokkenrijders is begonnen. Of in ieder geval de start van de repetities. En daar huurt natuurlijk de muziek bij. Daar huurt ze zometeen meer over.

0: een bezoekje aan Os Café. Dat is nog een goede tip voor het weekend. Quante Heppe Oet Venlo. In juni mag MVV in de Geusel plaats voor de spektakelmusical Bokkenrijders. Dat stadion vormt dan het decor voor de musical van toneelgroep Maastricht en Servi Hamans. En voor de muziek tekent symfonieorkest Phil Zuid. Die muziek die wordt niet live gespeeld in het voetbalstadion, maar is vooraf opgenomen in Opus 9 in Maastricht. Dat is de toursbasis van Phil Zuid. En het gebeurt allemaal onder toezicht van componist Ad van Dijk.
1: Je begint te denken in je hoofd hoe het klankbeeld is van de voorstelling. Dus wat hoor je als totaal? Welke stijl muziek wil je hebben? Dat is eigenlijk het eerste wat er door mijn hoofd gaat. En daar kauw ik dan dat gaat best wel snel, maar een week op of zo. En dan praat ik met Servé, de regisseur en de initiatiefnemer. Ik zeg, ik heb zo'n soort klankbeeld in mijn hoofd. Wat denk je van als we die kant op gaan? Want je kan natuurlijk met klankbeeld natuurlijk groot orkest, wat het dus nu geworden is. Je kan ook een rockband, dat is een ander klankbeeld. Of je kan een brassorkest of een harmonieorkest. Het zijn allemaal verschillende beelden. En als dat bepaald is, dat klankbeeld, dan ga ik daadwerkelijk een nummer schrijven.
2: En je hebt je neef gevraagd als dirigent. Waarom was dat?
1: Nou ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om met je familie samen te werken. Maar mijn neef woont in Nederland. Maar hij is chef-dirigent in Vancouver. Ik dacht eigenlijk, hij kan natuurlijk nooit. Want die vliegt over de hele wereld naar de grote orkesten. Maar ja, het is wel een keer. Dus ik denk, ik vraag het gewoon. Hij zegt, ja, ik ben toevallig die week in Nederland. Want ik heb de week daarna vrij met de kinderen. Ga ik iets vakantie. En ik zeg, dan vind je het wel leuk om even toch aan het werk te gaan. Ja, nee, ik vind dit ontzettend leuk om te doen. Dus ik ben heel blij dat hij... Er is, ja, topdirigent.
2: Hoe zou je de muziek willen omschrijven die je hebt gemaakt?
1: De muziek is symfonisch, musical, maar dan niet, ja, wel met wat complexer dan je bijvoorbeeld. Het is niet te veel Disney aan de ene kant. Dus ik zeg, met alle respect voor Disney, even voor de helderheid. Maar het is, ik vind het onderwerp, de Bokkenrijders, daar zit iets wrangs in. Dus het moet niet allemaal, je mag af en toe best even dat je denkt, bol in de muziek. Dat je niet echt met alles mee kan deinen, maar je kan ook zeker meedeinen.
2: En waarom past de Phil Zuid er dan goed bij?
1: Nou, als je een symfonisch beeld hebt, ja, dan heb je natuurlijk een symfonisch orkest nodig. En ik heb met Phil Zuid ook. Ik heb het is de vierde keer dat ik opname met ze maak. Dat was het dagboek van een Herresold. Wat we natuurlijk ook met toneelgroep Maastricht. Ja, dat beviel ongelooflijk goed. En het is heel fijn dat het mogelijk was weer. Want zo'n orkest, zo'n planning loopt ook al jaren vooruit. Dus het is niet maar dat dat gewoon kan. Is de belt, kunnen jullie toevallig. Dus ik ben daar heel blij mee.
2: En dan vandaag komt alles een beetje samen, denk ik zo, hè? Althans op muzikaal gebied. Trots?
1: Ja, nou ja, ik ben echt wel heel blij. Weet je, want zoals je maakt het natuurlijk, je schrijft het op. En als je het dan kan je het in de computer afspelen hoe het gaat klinken. Maar dat klinkt natuurlijk echt als een soort Nintendo-spelletje. En als je dat een half jaar in je hoofd hebt, dan is het wel heel fijn om het echt gespeeld te horen. Ja, het is fantastisch.
0: Componist Ad van Dijk in gesprek met verslaggever Judith Kuipers over de muziek bij de spektakelmusical Bokkenrijders. Ik heb er straks ook een beetje van laten huren om alvast in de stemming te komen voor de zomer, want dat wil een fantastisch evenement dan. Ja.

en Eddie. En Would I Lie To You, HBL1. De normale gang van zaken, verdoen alsof het een gewone vrijdag is, dat is het voor dich misschien niet. Wellicht heb ze al weekend, wellicht best op dit moment al ergens op een camping. Dat mocht ze mij laten weten via de L1-app. Wie ziet in vrijdag niet zo vrijdag te oet. Hier dus de normale gang van zaken. Dat betekent zometeen gewoon bellen met Nel.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Maarten en Maren. Beter meteen naar Porta.
1: Het is bijna 10:30. Dit is het L1 Nieuws met Janne Hoofs.
2: Goedemorgen. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert woensdagmiddag. De jongen viel tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf, dat bevestigt de arbeidsinspectie. Volgens de lokale nieuwssite Nederweert 24 ging het om het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. Een jongen zakte door het dak en viel dan naar beneden op een betonnen vloer. Uit welke gemeente de 15-jarige jongen komt, is niet bekend. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde in een park aan de Parklaan. Agenten vonden daar een zwaargewonde man. Uiteindelijk is hij overleden. Verslaggever Frank Monen is in Vaals en vertelt hoe het daar is.
3: Het lichaam van het slachtoffer ligt nog tegen een muurtje in een parkje in Vaals. Daaromheen staan wel wat villawoningen, wat bungalows. Mensen daar hebben eigenlijk weinig meegekregen van die schietpartij afgelopen nacht. Zo rond 2:50... werd het slachtoffer hier zwaargewond gevonden door de politie. Uiteindelijk is hij overleden. Forensische opsporing is net begonnen hier met sporenonderzoek om te kijken van wat ze allemaal kunnen vinden.
2: Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. 4 of 5 soorten maken hier al gebruik van en daar zit ook de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis bij. Op de oversteekplaats is een groenstrook geplant met verschillende plantensoorten. Ecoloog Victor Loer.
4: Ja, dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
2: Dat is de eerste van 2 viaducten die worden aangelegd met een groenstrook. Eind 2029 moeten alle werkzaamheden rond de verbreding van de A2 klaar zijn. En hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk met een auto in IJsden. De automobilist raakte in een bocht van de weg. Daarna belandde het voertuig in de bosjes en niemand raakte gewond. Waarom de automobilist van de weg raakte, is niet bekend. Het weer, het wordt vandaag 10:30 bewolkt met maximaal 13 graden. Vooral vanmiddag en in het begin van de avond trekken enkele buien over.
0: Liefde voor Limburg, dit is L1.

0: De VN De Geuselt. Musical van toneelgroep Maastricht en Servi Hermans met muziek van het Symfonieorkest Veelzijd. Doe het zo straks al componist Ad van Dijk. Maar ook muzikaalleider Rob Menne wordt al bij deze opnames. Hij is een ervaren man in de musicalwereld vanwege zijn medewerking aan al 5 eerdere producties van toneelgroep Maastricht.
1: Ik denk dat dit ondergewaardeerd wordt in Nederland zelfs. Dat er echt volledig nieuwe muziek is gecomponeerd. Niet alleen een nieuwe musical, een mooi verhaal. Voor de historie, maar ook echt nieuwe muziek. En ja, wat mij betreft mocht de muziek nu al een award verdienen. Is het echt fantastisch.
2: Wie omschrijft de muziek?
1: Symfonisch, klassiek van A. Vandaar ook dat we gekozen hebben voor een klassiek symfonieorkest. Geen popinstrumenten. Zo wie bij het geluk hebben gewerkt met een combo. Of bij Zondag in het Zuiden met muziek van Hawaii. Ze gisteren natuurlijk met een popband werken. Dit is volledig klassiek. Met af en toe speel ik nog live met een synthesizer met. Maar ook dat is heel klassiek getint.
2: En waarom past zo'n klassieke muziek en dus ook Veelzijd dan zo goed bij dit onderwerp?
1: Nou ja, Veelzijd heeft bewezen al bij Dagboek, de eerste grote productie die we ooit hebben opgezet, dat ze dit ook heel goed kennen. Want niet elk symfonieorkest is hier geschikt voor. Nou ja, Veelzijd is natuurlijk al deels Zuid-Nederland georiënteerd, dus alleen al op die basis hebben we gevraagd. De klassieke jas heeft natuurlijk ook te maken met het klassieke verhaal. Bokkerij, dat is toch wel. Ja, het is niet het vurige ontstaan. Dus het verhaal past biedt klassiek. Klassiek past biedt verhaal. En Veelzijd is de meest ideale partner in dit verhaal.
2: Als muzikaalleider dirigeert zich ook tijdens de voorstellingen de acteurs. Vertel even wie dat gaat.
1: Ja, heel veel mensen denken van wat deed hij eigenlijk en waarom steeds dat te dirigeren? Want het orkest deed op band en dat band verandert niet. Dus ik kan dus niet zeggen van nou doe het vandaag maar iets langzamer. Waarom dirigeer ik dat nou? Heel simpel. Mensen on stage, de acteurs en ook deels figuranten, die moeten wel kunnen anticiperen op het inzetten qua zang. En dat doen we heel simpel door tv-schermen te leggen in de stage en waarschijnlijk ook boven het publiek. Wat acteurs kunnen zien en op dat scherm dirigeer ik dan. Dus ik stond eigenlijk voor een camera te dirigeren.
0: Muzikaalleider Rob Menne over de muziek van de Bokkenrijders. Een klein stukje.

0: Tony. Douwe Bob en Fanny. Bel. En ze even kieken.
1: Met Nel.
0: Het is gewoon vrijdag, hè?
1: Bel met Nel.
0: En ze kieken of de telefoon op
1: met Nel. Bel met Nel snel.
0: Nel Geraerts, 94 jaar. Normaal zit het klaar door in Nijweert. Maar is het vandaag ook zo, Nel? Goedemorgen.
2: Het is hartstikke schoon weer vandaag.
0: Ja, prachtig weer is het, hè?
2: Tuurlijk, maar het zal wel koud zijn, boete. Ja. Maar ik gooi me stiekem binnen.
0: Nou, het is, ja, dat is maar goed, want het is nu nog fris. Maar ik zag vanmorgen dat het volgende week opeens weer 27 graden kunt buren. Dus het kan snel gewoon nog.
2: Dan gaan we gewoon tussen.
0: Ja, precies. Maar dan kunt ze nu best nog maar even omarmen dat het wel lekker naar boete kieken is. Maar ook lekker nog een beetje binnen blijven.
2: Ja, zeker weten.
0: Hoe is het met de Gnel?
2: Het geeft wel. Daar had ik moeten we poetsen. Nu poetsmeisje, dat komt dadelijk. Ik heb al van alles opgeruimd.
0: Oh, fijn.
2: Ik voel me simmel de weg. De glasbak moet de weg. De plastic. Je hebt toch een hoop rotzooi in de hoest de hele tijd.
0: Oh, ja. Maar dat nummer had
2: dan
0: allemaal net.
2: Maar ja, dat is iedereen. Ja, geen probleem.
0: Oh, fijn. Maar de zegt het dan nog klaarzetten voor haar?
2: Ik heb alles klaargezond. Oh. Ik moet hem gewoon leren wie dat moet doen, want dat kan het nog niet.
0: Oh, want ik wou zeggen, dat is best zwaar toch, Nel, om dat nog allemaal zelf te doen?
2: Oh, maar dat zit allemaal op de rollator. De rollator is mijn beste vriend.
0: Ja, dat scheelt. Nou ja, maar dan nog fijn, als hij het eigenlijk in het overnemen.
2: Goed.
0: Ja, en dit weekend, hebben ze het rustig? Ik merkte vooral dat het een beetje rustig was.
2: Gisteravond vond ik het heel leuk. Ik heb nou het mes op tafel gekeken. Hè?
0: Ah, ja.
2: En die hebben nou toevallig hetzelfde boek als waar ik mee bezig ben.
0: Oh, wat leuk.
2: Haaien ze in de vrouwen. Dat vond ik wel heel leuk van Marianne Pauw. Jij bent het licht. Dat is een heel nauw boek. En het is, ik ben er nog amper in begonnen. Ik heb hem alleen maar op mijn boekenplank staan. Dus ik begon de ogen aan beginnen nou.
0: Oké. Okay. Oh, dat is wel goed. Want ik wou zeggen, ik heb het niet gezien. Maar de wet is nog niet echt of het boek ook leuk is. Maar ze hebben het wel.
2: Alles wat Marianne schrijft, dat is perfect.
0: Oh ja.
2: Dat is echt supergoed. Ik denk dat ik er al 4, 5 van hem heb gehad. Maar er is er geen einde die tegenvalt.
0: Oh, het goed.
2: Het is altijd perfect.
0: Ja. Lees je ook wel eens thrillers, Nel?
2: Altijd thrillers.
0: Ja, hè? Want deze week wil ook een heerlijke winnaar van de literatuurprijs in een thriller. Michael Berg. Hebben ze die ook gelezen? De Mergelandmoorden.
2: Nee, dat heb ik. En hebben ze dat op de televisie gezegd?
0: Ja, ik weet even niet hoe dat bekend wordt. Maar het wordt nu iets. Ik denk ook wel dat het op televisie er is geweest. Ja. Maar anders zeg ik tegen een mailtje met de naam en de titel van dat boek.
2: Oké.
0: Dan kent ze eens kijken of ze dat leuk vindt. Want er komen er 3. Er zijn er nu 2 uit. Dan kent ze dan aan beginnen. En de derde keer binnen het najaar. Dus dan hebben ze een heel verhaal compleet dit jaar.
2: Ja, ik heb sowieso altijd nog ene te gooien die ook een trilogie was. Dus, maar dat kun je allemaal goed.
0: Okay.
2: Dus regelen het perfect bij passend lezen.
0: Ja, fijn. Dus dit weekend gisteren vooral even in dat boek duiken.
2: Oh, dat weet ik niet wat ik doe. Ik doe alles juist wie het me invult.
0: Mm.
2: Nou moet ik de vaatwasser nog half leeg maken. Dan doe ik dit. Ik kom tussendoor die hield die een beetje uitrusten. Kijk, als ik alleen mijn hoes in, kan ik juist doen en laten wat ik wil. En dat is wel super lekker.
0: Oh, fijn. Nou, dus even nog een beetje rommelen en dan kan mijn poetsmeisje dadelijk helpen.
2: Ja, zeker.
0: Kent ze frisse weekend
2: in. Komt helemaal goed.
0: Nou, fijn. Dan doen we rustig aan en dan spreek voor ons volgende week weer.
2: Allee, dan hou je goed.
0: Hoi Nel.
2: Hoi, doei.

0: No Doubt and It's My Life. Op deze toch een beetje gekke vrijdag ken ik een appje van Marieke. Hier ook de gewone gang van zaken. Genieten van de dag, carpe diem. Een prettig weekend voor iedereen.
1: Muziek deed goed, alles gaat beter. Als kleine jong in een groet bos.

Sing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich een lied.

0: Sevillois en zing met mich. Dat is wel de bedoeling van de metzinger. Positief, meezingbaar, zo'n leedje van Jekker en dan denk ja, de radio even lekker hel. Heb ze een goede suggestie daarvoor? Dan mocht ze die aanvragen via de L1-app, het liefst in een audio-appje.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die voor zusje het gemunde show. Hey, bij Route Regie.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert. Woensdagmiddag is hij gevallen tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. Onder andere de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis maakt er al gebruik van.
10: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer.
12: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX-loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX-loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
13: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: alles, zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta.
1: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbeek Papenhoven is gistermorgen vroeg met meer dan 80 muzikanten naar het Spaanse epicentrum van de bluesmuziek vertrokken. In Valencia speelde het korps concerten samen met toporkesten uit de regio. Dat is een bijzondere muzikale reis, maar het is ook een flinke uitdaging voor de Limburgse harmonie. Ik kal erover met Free Hermans van Harmonie. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jan.
0: Wie bijzonder is het voor u om door in Valencia te mogen optreden?
1: Oh, heel bijzonder. We hebben een hele voorbereiding gehad. We zijn al jaren mee bezig om deze trip eigenlijk te, ja, organisatorisch rond te krijgen.
0: Ja.
1: En om daar niet te staan, ja, dat is echt dat is geweldig. Ja.
0: Wie zijn de contacten daar eigenlijk ontvangen?
1: Met name is dat vanuit onze dirigent gegaan. Dat is ook Christian Janssen, is dat. Dat is tevens componist. En zien werken, die werden hier veelvuldig uitgevoerd door de korps over met concerteren hier morgen en overmorgen.
0: Ja.
1: En dat kent de dirigenten van hier uit de buurt, kent hij ook goed. En zo is dat eigenlijk, dat linken wel heel kort.
0: Wel te gek dat er ook gewoon composities klinken van je eigen dirigent. Dat moet extra bijzonder zijn voor rug.
1: Ja, dat is gaaf. En ook in ons eigen programma hebben we een werk van Christian. En dan zei het, ook in onder de repetitie zei het dan nou welkom in mijn wereld. Want dat is een heel, ja, best wel een uitdagend werk en dat gaf hij ook ten gehore brengen. Dus ja, dat wordt fantastisch, ja.
0: Ja, te gek. Want je kunt niet alleen Limburgse muziek brengen, maar ook werken met Spaanse invloeden, toch?
1: Ja, we hebben een combinatie van inderdaad Limburgse muziek van onze dirigent en een Jeff Penders, die ook die het gewoond heeft, dat is ook een Limburger. En daarna hebben we ja, het Spaanse muziek gekozen om toch de brug te slaan tussen de Limburgse cultuur en de blaasmuziek en de AI.
0: Ja.
1: En om ook de Spanjaarden een beetje van Limburg mee te nemen. En dat hier te laten wermen, ook natuurlijk een cultuur eer aan te doen, ja.
0: Ja, te gek, want we omschreven net, Valencia is het Spaanse epicentrum van de blaasmuziek, maar wie ziet dat dan uit de komende dagen? Is er dan nog of niet, Free?
1: Oh, de veel even weg, sorry.
0: Oh ja, we zeiden net, Valencia, dat is het Spaanse epicentrum van de blaasmuziek, maar wie, ja, wie moet ik dat vuur mee zien voor de komende dagen, het spelen dan?
1: Ja, we hebben gisteren eigenlijk een vierde dag gehad. En vanmiddag gaan we hier in de buurt in een auditorium repeteren. En morgen met een lokale vereniging, met Rafael Bunyol, is dat. Daar gaan we samen een concert met spelen. Met Shelva, dat is het dorp hier in de buurt. En Zonjes met Rafael Bunyol. En dat zijn ook twee topkorps hier uit de regio. Dat zijn ook op de 100 muzikanten zitten die op de bühne. En dat we samen ook diner met een lunch en een feestavond. Dus ik ben eens benieuwd wat dat geeft met die Spanjaarden.
0: Oh, wat leuk. Ja, ja. Is het dan voor u vooral muzikaal belangrijk? Of gaat het vooral inderdaad om die lui ontmoeten en samenspelen?
1: Ja. Ja, en de muziek moet voor Benjo. Want die Spanjaarden die spreken geen woordje Engels. Dat is hier heel moeilijk.
0: Oh, ja.
1: Dus dat wordt met hand en voet. Maar ja, de muziek dat verbindt. En ik denk dat dat even gewoon in een gezellige middag kan werken. En een avond.
0: Te gek. Ja, je zit met 80 man op pad. Dat is een ganse organisatie. Dus hij is al voor zijn jaren met bezig. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan dat dat gelukt is. En maak er een hele bijzondere tijd van door in Valencia. Volgens mij viel ik weer even weg, Free. Of de Stedel gaat lekker eens eten op tafel. Ga ik er maar van genieten dan.
1: Ja, dankjewel.
0: Free van de

allemaal. Welkom hij, Hoedse Bierroute-regio. Welkom hij, Hoedse Bierroute-regio. Met zometeen Hiede Metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar. En op Friedrich mocht dat elk liedje zijn hoe ze zin in hebt. Dus heb ze een goede suggestie, zoals Jo, Dezet, Rod Stewart en I Don't Wanna Talk About It. Dan mocht ze hem nu aanvragen via de L1-app.

0: Grote Regie.
1: Yo! Drukte op de Meezinger dansvloer. De appjes stromen binnen. Vuur het liedje van de dag. Kreeg een appje binnen van Bea.
2: Hoi Rian. Mijn suggestie voor de Meezinger van vandaag is The Locomotion van Kylie Minogue. Groetjes, nog een fijne uitzending en alvast een fijn weekend.
1: Dankjewel, Bea. Ook alvast een fijn weekend. Wat een goede suggestie. Dit is nog Al.
3: Hallo, met de Al kijken. Een schöne Meezinger ving ik Aperol van Franco Lascolinas.
1: Hey, doe het in het weekend.
3: Zonneke schön schinkt. Ja. Vindt dat schön goed, want dat huusje niet zo dik op L1. Of No Problemo is ook van Franco Lascolinas en is ook wel een leuke plaat.
1: Hmm.
3: Hey, en een mooie Meezinger. De groetjes aan die.
1: Dankjewel, allebei. Weet ze wat ik ga doen? Ik ga een beetje gek doen en ik doe ze allebei. Dus voor nu beginnen we in Limburg en dan zometeen met de trein naar Kylie.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws met Janne Hoofs.
6: Goedemorgen. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert woensdagmiddag. De jongen viel tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. Dat bevestigt de arbeidsinspectie. Volgens de lokale nieuwssite Nederweert24 ging het om het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. Een jongen zakte door het dak en viel naar beneden op een betonnen vloer. Uit welke gemeente de 15-jarige jongen komt is niet bekend. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde in een park aan de Parklaan. Agenten vonden daar een zwaargewonde man. Uiteindelijk is die overleden. Verslaggever Frank Monen is in Vaals en vertelt hoe het daar is.
7: Het lichaam van het slachtoffer ligt nog tegen een muurtje in een parkje in Vaals. Daaromheen staan wel wat villawoningen, wat bungalows. Mensen daar hebben eigenlijk weinig meegekregen van die schietpartij afgelopen nacht. Zo rond 13:50 werd het slachtoffer hier zwaargewond gevonden door de politie. Uiteindelijk is hij overleden. Forensische opsporing is net begonnen hier met sporenonderzoek om te kijken van wat ze allemaal kunnen vinden.
6: Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. 4 of 5 soorten maken hier al gebruik van en daar zit ook de zeldzame en beschermde ingekolven vleermuis bij. Op de oversteekplaats is een groenstrook geplant met verschillende plantensoorten. Ecoloog Erik Loer.
8: Ja, dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
6: Dit is de eerste van de 2 viaducten die worden aangelegd met een groenstrook. Eind 2029 moeten alle werkzaamheden rond de verbreding van de A2 klaar zijn. En de hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk met een auto in IJsden. De automobilist raakte in een bocht van de weg. Daarna belandde het voertuig in de bosjes. Niemand raakte gewond. Waarom de automobilist van de weg raakte is niet bekend. Het weer, het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt met maximaal 13 graden. Vooral vanmiddag en in het begin van de avond trekken enkele buien over.

0: Vandaag de echte kwalificatie en dan start de race morgenmiddag om 3:00. En dan is hij 24 uur later uiteraard afgelopen.
1: Ja, nou heeft Xavier Maas de ervaring op dat circuit. Hoe kijkt hij daarnaar?
0: Ja, hij noemt dat circuit het moeilijkste en meest bijzondere ter wereld eigenlijk. Totaal niet te vergelijken ook met een Formule 1 circuit. Alleen al vanwege de lengte. De Nordschleife, zoals het daar heet in Duitsland, is zo'n 20 kilometer lang. Waar een rondje op een gemiddeld Formule 1 circuit zo rond de 4 kilometer qua afstand bedraagt. Dus dat is nog wel een verschil. Er zijn hoogteverschillen. Het ligt midden in de natuur. En Xavier Maassen, en daarom is het bijzonder voor hem, wist daar in 2018 te winnen. En dat is de reden dat hij er met heel veel plezier aan terugdenkt.
2: Je hebt hier altijd te maken met 30, 40 of 200 tegenstanders die allemaal voor de overwinning rijden. Dus de kansen dat je een wedstrijd wint zijn zoveel kleiner dan bij heel veel andere sporten. Dus die momenten moet je dan ook echt koesteren, die moet je ook vieren.
1: Ja, en ik denk ook dat je dan toch wel in je zak steekt. Stel nou, je wint niet, dat je denkt, ik heb daar gewonnen en Verstappen niet. Toch?
0: Nou ja.
1: Te competitief voor mij.
0: Ja, nee, helemaal niet. Zo zitten topsporters en zeker iemand als Verstappen zit wel zo in elkaar. Hij zegt in een interview op de, zo heet dat, de contentpool die Red Bull aanlevert.
1: Oh ja.
0: Dat we zijn hier om te winnen. Wat meteen in één adem erachteraan. Hij zei, ja, het is ook wel zo nieuw en interessant dat er geen enkele garantie is. Omdat het. Maar ja, als je hier.
1: Maakt het extra leuk om te kijken wel.
0: Maar als je hier naartoe komt, dan kom je om te winnen.
1: Ja,
0: ja, en er zijn nog wel wat aspecten waar die rijders ook wel met veel belangstelling naar uitkijken. Dus namelijk, het zit helemaal vol. En het is een iets andere sfeer dan rondom een Formule 1 wedstrijd. Het heeft meer het karakter van een festival. Dus barbecues, het gaat natuurlijk de nacht door. Dus er is van alles te doen op dat terrein. En dat maakt het voor die mannen ook super interessant.
1: Leuk zeg. Dan naar het voetbal, want het seizoen zit er bijna op. Wordt er nog getraind?
0: Ja, nou, Fortuna zit dat uiteraard. Die trainen vandaag en morgen nog en spelen zondag de laatste wedstrijd van het seizoen. Mm-hmm. Uit tegen FC Utrecht. En dan begint voor die spelers de zomerstop. Aftrap van dat duel in de Galgenwaard is om 2:30 uiteraard live te volgen via L1 Radio.
1: En die drie in de keukenkampioendivisie, die waren al eerder klaar met hun seizoen. Hebben die eigenlijk al vakantie?
0: Het zijn de laatste dagen. MVV trainde vandaag nog. Roda trainde vanochtend ook nog. Daar was ik heel even. Die namen afscheid van trainer Kevin van Dessel. Die heeft wel al wat dingetjes in de pijplijn zitten. Voor wat betreft zijn toekomst. Hm. En verder gaat daar het vizier volledig op komend seizoen. Al die clubs die beginnen wel weer rond de 20e van juni met trainen. VVV gaat nog een paar dagen door. Daar zijn de spelers, er zijn een paar spelers op proef. Om te kijken of ze in aanmerking komen voor een contract komend seizoen. En het biedt doelman Trevor Doornbusch de gelegenheid om ritme te behouden. Want hij mag zich nog opmaken voor het WK voetbal. International van Curaçao. Volgende week wordt die definitieve selectie bekendgemaakt door bondscoach Dick Advocaat. En vanaf mei, 25 mei, dan meldt Doornbusch zich normaal gesproken eerst in Noordwijk voor een trainingsstage. Gaan dan via Schotland uiteindelijk naar Curaçao terug. Spelen ze nog een oefenwedstrijd.
1: Oh.
0: Om dan richting Florida te spelen waar ze hun trainingskamp hebben opgeslagen.
1: Ik ben benieuwd. Vlekken die zal zoiets ook met het Nederlands elftal gaan doen. Wanneer wordt dat eigenlijk duidelijk?
0: Ronald Koeman maakt op 27 mei de definitieve selectie bekend. Dat zal een van de laatste definitieve selecties zijn. Hij heeft wat extra tijd nodig. En die krijgt hij ook van de Wereldvoetbalbond om bekend te maken wie er uiteindelijk allemaal meegaan na dat wereldkampioenschap. Het moet wel heel raar lopen, wil Mark Vlekken daar niet bij zitten. Morgen nog één wedstrijd met zijn club Bayer Leverkusen in de Bundesliga. Dan heel even een paar dagen vakantie. En dan mag hij zich normaal gesproken opmaken voor een ritje richting Zeist. Want daar begint voor het Nederlands elftal de eerste fase van de voorbereidingen op dat WK.
1: Als de naam grond sowieso een beetje rond. Hoor.
0: Ja, dat is absoluut waar. Want ondertussen staat hij volgens Voetbal International, en die zijn doorgaans best wel goed geïnformeerd, in de belangstelling van Ajax. Hij niet alleen, overigens ook bijvoorbeeld de reservekeeper van Barcelona, Marc-André Ter Stegen, Duits international ook, die staat op dat lijstje. Omdat ze in Amsterdam op zoek zijn naar een nieuwe doelman. Dus die geruchtenmolen, die komt ook op gang. Het stopt nooit in het voetbal.
1: We houden het in de gaten. Dankjewel Jelle.
0: Graag gedaan.
1: Meer sportnieuws lees je na in de app van L1 Nieuws. Independent tickets to the

L1. Beroute Regio. Straks natuurlijk hier het happen met Stefan. En ook het Limburgse katerken daarin. Heeft zich nog suggesties voor Limburgse platen? Dan is ze er helemaal blij met. Die mocht ze deur checken via de L1-app. Dit is Dan Harmon. En Relight My Fire.

0: Zometeen hier het Limburgse Nieuws met de NOG dat collega Henk Hover de Gulden Humor had ontvangen. Straks meer de over en nog deze grote hit komt eraan. Misschien herkent ze hem al.
1: Het is een schone dag. De hemel veld. Dich veelstig. Dich veelstig. En een schone dag. Laat het niet voorbij gaan.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert. Woensdagmiddag is hij gevallen tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. De schrik zit er vanochtend nog goed in bij de bewoners van de Parklaan in Vaals. Afgelopen nacht is daar een 27-jarige man doodgeschoten. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. Onder andere de zeldzame en beschermde ingekolven vleermuis maakt er al gebruik van.
7: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie had toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Reimerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
10: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Is Route Regio.
15: Dit is L1. Dit is een schone dag. De hemel veld. De groestig.

0: and a beautiful day. Een hele goede middag, de Lussels naar L1. Met het Limburgse nieuws van deze vrijdag 15 mei. Vaals werd afgelopen nacht opgeschrikt door een dodelijke schietpartij. Een 27-jarige man is het slachtoffer. Hij werd doodgeschoten in een parkje daar. Verslaggever Frank Monen was er vanochtend. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat weten we inmiddels?
1: Ja, je moet je voorstellen, dat is een parkje waar ook aan de rechterkant huizen zitten liggen. Bungalows eigenlijk. En in dat parkje, daar is inderdaad een slachtoffer gevonden vanochtend om ongeveer 2:50. Die was zwaar gewond. Uiteindelijk is hij daar ook overleden. Dus die mensen daar die zeggen van ja, die zijn toch wel geschrokken. Maar ze zeggen ook van er werd vaak drugs gedeeld in dat parkje. Er is een parkeerplaats bij, dus eigenlijk een doodlopend straatje. Nou ja, Vaals, er komen natuurlijk ook veel Duitsers, Nederlanders en zo. Dus dat is een ideale plek om drugs te dealen. Hebben ze ook vaak richting de gemeente hebben ze dat aangegeven. Politie surveilleerde daar vaak. Maar ja, afgelopen nacht is het daar dus volledig misgegaan.
0: Ja, dus dat hoorde je uit de buurt. Ja. Hè? Van daar werd veel gedeeld. Werd er nog iets gezegd over het slachtoffer in de buurt?
1: Nee, het slachtoffer kennen ze daar niet. Komt wel uit Vaals. Een man van 27 jaar. Maar die woont dus niet daar direct in de buurt, neem ik aan. De mensen ja, in die buurt, daar wonen toch wat oudere mensen en zo. Dus we weten niet wie het slachtoffer is. Er is ook nog geen verdachte aangehouden, want de politie is daar nog wel naar op zoek. Er is forensisch opsporingen is aanwezig. Die zijn nu allerlei sporen veilig aan het stellen. Er wordt ook buurtonderzoek verricht. Dus ze proberen natuurlijk op zoek te gaan naar de dader. Er worden camerabeelden veiliggesteld en dat soort zaken. Ja. Dus dat is op dit ogenblik allemaal aan de gang. Maar het is wel een schrik voor Vaals.
0: Ja, zeker. De onderzoek loopt nog, dus is daar nog afgezet, neem ik aan.
1: Ja, het is nog volgens mij nog wel afgezet. Tenminste, een uurtje geleden nog wel. En de opsporing, forensische mensen die arriveerde pas om 9:00 vanochtend. Dus die zullen waarschijnlijk nog wel de hele dag bezig zijn daar.
0: Verslaggever Frank Monen was vanochtend tussen in Vaals. We houden het in de gaten. Meer nieuws vind je op L1 Nieuws.

0: een van de hoogste onderscheidingen binnen de Limburgse Vastelovend. Geeft dit jaar, volgend jaar eigenlijk, nog een bekende stem van L1. Programmamaker, presentator en muzikant Henk Hover kiet namelijk de orde van de Gulden Humor 2026. Die onderscheiding werd uitgereikt aan lui die zich op een bijzondere wijze inzetten voor humor, voor levensvreugde en voor de Limburgse Vastelovenscultuur. En volgens de organisatie brengt Henk al jarenlang de streektaal, de Vastelovensmuziek en het Limburgs gevoel bij een breed publiek. Tijdens een vergadering over het koninklijk bezoek aan echtzusteren komende week wordt Henk verrast door een afvaardiging van de SLV.
1: Ik ben natuurlijk een wens heel veel voor Limburg in het geduld. Ik maak ze prachtige programma's. Ik heb Limburg het podium op alle uur te leren.
2: Ik maak muziek, ik maak Vastelovend muziek. Ik zorg dat Wichter, jongvolwassenen, zich door mij amuseren. Ik maak prachtige programma's. Ik maak nu een podcast over de grootste bendes van die Oetse Limburg-Riegers geweest. En we hebben dan een belangrijke vraag voor dich. Wilt sticht het laureaat van de Gulden Humor en varen de Vught 2026?
3: Trichter bedenkt die ver of moet dat?
2: Dus je kunt het nu ja of nee zeggen.
4: Stijs onder drak.
3: Oh ja, ik vul het wel. Ja. Nou ja, zeer vereerd. Zeer vereerd. Ik vul wel een zekere druk op mijn schouders. Ja.
2: Ja, ik heb ze natuurlijk al een hele hoop onderscheidingen gekregen. Maar nu kreeg ze de hoogste en belangrijkste Vastelovendse onderscheiding van Limburg. Dat is Jos Vastman van Gent. En dat gaan we uitreiken in november. En we hebben ook een afvaardiging van de Pierlazen bij Jos. Moet dit jaar het plaatsvinden, want het is een Venrooi dit jaar.
0: De SLV die Henk dus verraste met de orde van de Gulden Humor. Later dit jaar wordt dat nog gevierd. Maar nu alvast vanuit hier. Van harte gefeliciteerd, Henk.

0: Ryan, What is Love, BL1. Riem me vast, daar gaan we.
1: Het
0: de omschrijving die gaat over één plaats in Limburg. En heb ze enig idee welke het is? Dan mocht ze een appje checken en dan kan ze kans maken op twee kaartjes voor de Kasteeltuinen Arsen. Met niet alleen het entry ticket, maar ook koffie en fly dot bee. Dus het wordt een gezellig dagje uit samen. Het is een nieuwe opgave. Lange verhalen. Snel thuis. Lange verhalen, snel thuis. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Mogen ze me laten weten via de L1-app.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: alles, zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta.
1: Het is bijna 12:30, dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
2: Goedemiddag. De schrik zit er vanochtend goed in bij de bewoners van de Parklaan in Vaals. Daar is afgelopen nacht een 27-jarige man doodgeschoten. Toch zijn ze niet verbaasd. Het parkje zou volgens buurtbewoners in hun straat bekend staan als een populaire dealplek, vertelt verslaggever Frank Monen.
3: Er is een parkeerplaats bij, dus eigenlijk een doodlopend straatje. Nou ja, Vaals, er komen natuurlijk ook veel Duitsers, Nederlanders en zo, dus dat is een ideale plek om drugs te dealen. Hebben ze ook vaak richting de gemeente, hebben ze dat aangegeven. Politie surveilleerde daar vaak, maar ja, afgelopen nacht is het daar dus volledig misgegaan.
2: Ja, agenten vonden toen in het park een zwaargewonde man. Uiteindelijk is hij dus overleden. Er is nog niemand aangehouden. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert woensdagmiddag. De jongen viel tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. Dat bevestigt de arbeidsinspectie. Volgens de lokale nieuwssite Nederweert 24 ging het om het verwijderen van golfplaten van stallen die werden gesloopt. De jongen zakte door het dak en viel naar beneden op een betonnen vloer. Uit welke gemeente het 15-jarige slachtoffer komt, is niet bekend. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. 5 of 4 soorten maken hier al gebruik van en daarbij zit ook de zeldzame en beschermde ingekolven vleermuis bij. Op de oversteekplaats is een groenstrook geplant met verschillende plantensoorten. Ecoloog Victor Loer.
4: Ja, dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
2: Eind 2029 moeten alle werkzaamheden rond de verbreding van de A2 klaar zijn. De orde van de Gulden Humor 2026 gaat naar L1-collega Henk Hover. Dat is de hoogste Limburgse onderscheiding binnen de vastelovend. Volgens SVL-president Bart Maas heeft Hover zich jarenlang ingezet voor de Limburgse volkscultuur. Zo was hij bijvoorbeeld jarenlang presentator van het dialectprogramma Pladdeweg op L1 Radio. En legkippen moeten verplichte vaccinaties krijgen, vindt staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens uit Kerkrade. In een kamerbrief schrijft hij dat hij aan een plan voor aanpak daarvoor werkt. Tot nu toe hielden bewindslieden zo'n verplichting af vanwege verwachte problemen met de export van producten van gevaccineerde kippen. Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak hiervoor komen. Daarover heeft hij gesprekken met legkippensector. Het wordt vandaag 12:30 bewolkt met maximaal 13 graden. Vooral vanmiddag en in het begin van de avond trekken enkele buien over.

toch? Dat is de grote vraag. Lange verhalen, snel thuis. Dat is de opgave. Kroenenberg, zinnig voorbij komen. Kerkrade. Daar woont Anja Niniera. En die werkt, Ochta, die schreef natuurlijk lange verhalen. Nu einde zinnig nog voorbij komen. Geleen. Want Dagboek van een herdershond speelt zich daar af. En Paul van Loon woont er. Dat denkt Marlies. Gertie denkt Maastricht. Karel denkt Reuver. Tom denkt Molenhoek. Valkenburg wordt nog gegokt. Hele Moffert, Tegelen en Zevenum zinnig. Maar dat is het allemaal niet. Wat is het wel?

0: Deliverance met een beetje regenachtig weer nu nog. Maar er is echt hoop, want er komt een zonnetje aan. Het wordt hartstikke warm zelfs volgende week. En is er ook hoop in het routespel? Dat is een goede vraag. Ik heb een mail nog binnengekregen. De sage van de dodende pilridder. Daar moest Karen aan denken, bij lange verhalen snel thuis. Maar toch is dat niet het goede antwoord. En zal het Amerika kunnen zijn vanwege de verhalenberg en bergavondse go-to's? Ja, dat klopt, Petra. Dat vind je een leuke gedachtegang. Maar dat wil hem och niet, helaas. Even loesteren.
1: Hallo, met Jan Kessels. Ik had van snel thuis lange verhalen aan halen gedacht. Dag.
0: Jan. Dat klopt helemaal. Halen wordt het goede antwoord, want het correcte spreekwoord dat is lange halen snel thuis. En die verhalen die komen van de vrijgeleers, dat is de vastelovensvereniging daar. En ze zeggen daar zelf over van, verhubben, ummer gaat over te zeggen, ummer gaat nou te zeiken nog net niet. En dat zijn dus de lange verhalen die ze daar voeren. Halen, dat wordt het goede antwoord. En dat betekent, Jan, dat die kaartjes voor de kasteeltuin naar Arsen die de kant op komen, pakken in orde. Fijn weekend.

0: schat, gaan we van vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
12: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
11: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert. Woensdagmiddag is hij gevallen tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. De schrik zit er vanochtend goed in bij de bewoners van de Parklaan in Vaals. Afgelopen nacht is daar een 27-jarige man doodgeschoten. Legkippen moeten verplichte vaccinaties krijgen, vindt staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens uit Kerkrade. In een Kamerbrief schrijft hij dat hij aan een plan daarvoor werkt.
14: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden.
16: Zorgeloos de weg op? Het begint bij Wieler.
1: Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
16: Alle topdeals voor je huisdier vind je bij Pets Place. Ja, je bent de brave hond.
17: Retail Park Roermond, XL shoppen, gratis parkeren.
18: Wil stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.

0: en What A Man Gotta Do Be Hit Up op deze vrijdagmiddag. Hey, even met de dure hoes. Wie is het met Dine Vief? Geef het even durk via de site l1.nl. Wie weet, spreek ik komende maandag wel en bestig de DJ. Liek me hartstikke gezellig. Het is vandaag op deze vrijdag de beurt aan Percy Oet Heerlen.
1: Hallo met Percy. Ik heb me ingeschreven voor de Vief en Ming Vief sind Wendy en Lisa.
2: De

0: Lekker, hoe Limburgse potgrond, Tom Engels en Van Wierlerpol. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws en de koning van de modeltreinen onderweg.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: en Maren. Beter meteen naar Porta.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van afgelopen nacht. Daarbij kwam een 27-jarige man uit die plaats om het leven. De politie is vandaag bezig geweest met sporenonderzoek en buurtonderzoek. Volgens buurtbewoners wordt rond de plek van de schietpartij veel gedeeld. Door strengere regelgeving wordt het steeds lastiger om in Zuid-Limburg kersen te telen. Dat zegt Frank van Eert van de Bisschopsmolen in Maastricht. De klassieke Limburgse kersenvlaai zou daardoor in de toekomst mogelijk met kersen uit andere streken moeten worden gemaakt.
2: Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu uitziet gaat het de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus geen mooie boomgaarden meer, geen kersen meer, niks meer. Dus dat is jammer.
1: Het slachtoffer van een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die jongen zakte woensdag door een dak van een boerenbedrijf en viel op een betonnen vloer. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis. Waar de jongen vandaan komt is niet bekendgemaakt. En de orde van de Gulden Humor 2026 is door de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen toegekend aan L1-programmamaker Henk Hover. De hoogste Limburgse carnavalsonderscheiding wordt sinds 1962 uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor humor, levensvreugde en de Limburgse carnavalscultuur. Henk Hover werd vanmiddag verrast.
3: Nou ja, dat vind ik zeer vereerd. Zeer vereerd. Ik vul wallen de zekere druk op uw show.
1: Het weer, enkele buien, tijdens droge en zonnige periode maximaal 13 graden. In de avond droog, vrij helder en het koelt snel af.

0: De koning van de modeltreinbaan. Je hoorde Rod Stewart en de hit van de Dua Lipa Love Again. Dit is L1 van zitten midden in de V van Percy. Wil ze het goede voorbeeld volgen? Dat kan via de site L1.nl. FN Vive en Chic. Komende mondig wist ze dan op de radio. Is dat een afspraak? Ja, toch? Wat een fantastische plaat werd er nu aangevraagd.
1: Hallo met Percy. En ik heb natuurlijk ook gestemd op die aankomende zomerrit van Robert van Hemel. Hoe werd dat nou?
2: L1. De Vive. Benny.

Hanselbogen Band en Regenjas. Bisse fan van de Limburgstalige muziek? Check dan even onze site, pladderwegradio.nl. 24/7, de lekkerste Limburgstalige muziek. Non-stop op die zender, zonder collares erbij. Hartstikke leuk. Vrijdagmiddag LA met Sabrina Carpenter. Nou hier.

0: met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En L1-programmamaker Henk Hover heeft de Orde van de Gulden Humor gekregen. De hoogste Limburgse carnavalsorde.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League-duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warm.
9: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
10: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon 2 paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.

0: Anders fladderen in de buik met Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Yes, misschien wel samen aan het stellen met Dine collega's op dit moment. Of zit er helemaal nemers op kantoor? Dan het dan even zelf via de site L1.nl. Wie weet spreek ik zich komende maandag wel voor een nieuwe ronde van De Vief. Er is vandaag de buurt aan Percy Woodhelen.
1: Hallo met Percy. En ook een van mijn favorieten is die met die lekkere trompetten Infinity.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

4 van Percy, Godogos Project Infinity. Het is L1 voor zijn trots op Limbo's product van Melanie Ryan en Job Doris. Dit is Eye in the Storm, L1.

talking. Ja, ja, die concerten in Amsterdam, die stunt op het punt van beginnen. Harry Styles hoorde je, Late Night Talking in Hit-Hopper. Dit is L1 met een echte vrijdagmiddagclassic van de Dolly Dots. Dit is Love Me Just A Little Bit More, BL1.

0: Alexis Jordan, Happiness, dit is L1 met zometeen de zangeres die eens een keer een muzikale scheve schaats heeft gereden. Ze heeft een uitstapje gemaakt richting de rapmuziek en scoorde meteen een nummer 1 hit.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van afgelopen nacht. Daarbij kwam een 27-jarige man uit die plaats om het leven. De politie is vandaag bezig geweest met sporenonderzoek en buurtonderzoek. Volgens buurtbewoners wordt rond de plek van de schietpartij veel gedeeld. Verslaggever Frank Monen.
13: Er is een parkeerplaats bij, dus eigenlijk een doodlopend straatje. Nou ja, in Vaals, er komen natuurlijk ook veel Duitsers, Nederlanders en zo. Dus dat is een ideale plek om drugs te dealen. Hebben ze ook vaak richting de gemeente hebben ze dat aangegeven. Politie surveilleerde daar vaak. Maar ja, afgelopen nacht is het daar dus volledig misgegaan.
12: De drie verdachten die zijn aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid amfetamine in Landgraaf komen uit Landgraaf en Heerlen. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat om mannen van 34, 38 en 41 jaar oud. De 300 kilo amfetamine werd donderdag gevonden in een loods. In de woningen van de verdachten nam de politie onder meer luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Door strengere regelgeving wordt het steeds lastiger om in Zuid-Limburg kersen te telen. Dat zegt Frank van Eert van de Bisschopsmolen in Maastricht. De klassieke Limburgse kersenvlaai zou daardoor in de toekomst mogelijk met kersen uit andere streken moeten worden gemaakt.
14: Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu uitziet, gaat het de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus geen mooie boomgaarden meer, geen kersen meer, niks meer. Dus dat is jammer.
12: Het slachtoffer van een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die jongen zakte woensdag door een dak van een boerenbedrijf en viel op een betonnen vloer. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis. Waar de jongen vandaan komt, is niet bekend. En de Orde van de Gulden Humor 2026 is door de samenwerkende Limburgse Vastelovensverenigingen toegekend aan L1-programmamaker Henk Hover. De hoogste Limburgse carnavalsonderscheiding wordt sinds 1962 uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor humor, levensvreugde en de Limburgse carnavalscultuur. Henk Hover werd vanmiddag met de prijs verrast.
15: Nou ja, dat vind ik zeer vereerd. Zeer vereerd. Ik vul wel de zekere druk op uw show.
12: Het weer. Enkele buien. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 13 graden. In de avond droog, vrij helder en het koelt snel af.

De vrijdagmiddag van L1 met Blondie en Heart of Glass. Yes, wat is Dine Vief? Even doorgeven via de site l1.nl. Laten we afspreken. Komende maandag bij Stig aan de buurt. Moeten we wel even

Wil Stig alle rangen, standen en data nog een keer teruglezen van de 30ste editie van de Limburgse 100? Dat kan via L1.nl. En vergeet het net, hè, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen met de 31ste aflevering alweer. Het is L1 met de police.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
2: alleen de prijs is anders.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En L1-programmamaker Henk Hover heeft de Orde van de Gulden Humor gekregen, de hoogste Limburgse carnavalsonderscheiding.
10: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vond zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK-voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
14: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid.
5: Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.

0: alles, zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta.
1: Liefde voor Limburg. Hits.

Wiz Khalifa, Maroon 5, Payphone, dit is L1. En strakke 1440 een nieuwe ronde van het Limburgse Terke. Ja, dat 1440 is zeg maar het nieuwe 6-7. En het gaat al rond in al die groepsapps, dus luisteren naar het Limburgse Terke. Het komt eraan. De lekkerste hit op een hits met 6 specials zometeen na Anastasia.

0: Billy Joel, Uptown Girl, dit is L1. Strakken natuurlijk weer een nieuwe ronde van het Limburgse Terken. En dat is om, ja inderdaad, 15:40.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van afgelopen nacht. Daarbij kwam een 27-jarige man uit die plaats om het leven. Volgens buurtbewoners wordt rond de plek van de schietpartij veel gedeeld. Verslaggever Frank Monen.
6: Er is een parkeerplaats bij, dus eigenlijk een doodlopend straatje. Nou ja, Vaals, er komen natuurlijk ook veel Duitsers, Nederlanders en zo. Dus dat is een ideale plek om drugs te dealen. Hebben ze ook vaak richting de gemeente hebben ze dat aangegeven. Politie surveilleerde daar vaak. Maar ja, afgelopen nacht is het daar dus volledig misgegaan.
5: De politie is vandaag bezig geweest met sporenonderzoek en buurtonderzoek. De drie verdachten die zijn aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid amfetamine in Landgraaf komen uit Landgraaf en Heerlen. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat om mannen van 34, 38 en 41 jaar oud. De 300 kilo amfetamine werd donderdag gevonden in een loods. In de woningen van de verdachten nam de politie onder meer dure horloges, contant geld en administratie in beslag. Het slachtoffer van een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen. De jongen zakte woensdag door een dak van een boerenbedrijf en viel op een betonnen vloer. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis. Waar de jongen vandaan komt, is niet bekend. Door strengere regelgeving wordt het steeds lastiger om in Zuid-Limburg kersen te telen. Dat zegt Frank van Eert van de Bisschopsmolen in Maastricht. De klassieke Limburgse kersenvlaai zou daardoor in de toekomst mogelijk met kersen uit andere streken moeten worden gemaakt.
7: Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu uitziet, gaat het de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus geen mooie boomgaarden meer, geen kersen meer, niks meer. Dus dat is jammer.
5: En sport, Max Verstappen en zijn teamgenoten starten morgen vanaf de vierde plek voor de 24 uur van de Nürburgring. Dat is het resultaat van de kwalificatiesessies van vandaag. Verstappen rijdt met 3 teamgenoten. De race start om 3:00 morgenmiddag. Het weer, enkele buien. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 13 graden. In de avond droog, vrij helder en het koelt snel af.

0: Wat een dikke lente is dit. Another N54 Ultra en Talk to You. Nou, kijk eens even op die dikke klok van dicht. Dan gun voor met een nieuwe ronde.
1: Limburgs Keterke.
0: Zometeen op de radio de nieuwe single van Chief Bellstar. 045 komt eraan.

0: Nou, je single in het Limburgse Terke van Harold K. en Witte Wien en Sigaretten. Stefan hier met het Limburgse Terke. 1540 onthoud dat. Dit is Cornelius Leonardus Bialeen. Ik denk aan dich.
1: Hij doet lachste kiksplit.

0: Lekker, een beetje relax richting het weekend. Vrijdagmiddag, dit is L1. Zometeen een beetje energie in de middag. Ruben komt eraan tussen 4 en 7 met onder andere een nieuwe opgave van de L1 Neutsquiz.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de 4e plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden.
8: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
2: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
3: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
4: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Niemand minder dan Phil Collins. Over die ene plek waar niemand nog helemaal zeker van weet of het ook daadwerkelijk wel echt bestaat. De Niemel. Something happened on the way to heaven van diezelfde Phil Collins. Lekker richting het weekend hier met L1 Vandaag. Van harte welkom.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En dan tussendoor, tussen alle muziek door, gaat het ook nog even over de actualiteiten van deze laatste werkdag. Bijvoorbeeld over het weigeren van een drugstest in het verkeer. Hopelijk herken je er niet in. Het gebeurt wel steeds vaker. Het gaat dan ongeveer als volgt.
2: Meneer, wilt u meewerken aan een drugs- en test voor de ademanalyse?
3: Ik heb geweigerd.
0: Ja, maar meneer heeft geweigerd. Hij geeft dan te kennen, stem is geanonimiseerd, zoals je hoort. Maar ja, voor wie denkt dat je met zo'n weigering ook straf ontloopt, dan heb je het toch mis. Integendeel. Later hier vanmiddag hoor je dat er zeker weten wel een straf mee gemoeid is dan. En ook wel wat positievere inslag hier vanmiddag. We vieren hier vandaag de dag van het gezin. Bij uitstek geschikt om vanavond met natgekande haartjes en een bakje paprika chips op de bank samen te gaan zitten. Ook heel wat uitzonderlijke Limburgse gezinnen hoor je daarom hier vanmiddag voorbij komen. Bijvoorbeeld vanuit het programma Een Huis Vol. Die hebben echt letterlijk een huis vol daar. De familie Kwaadakkers vanuit Heerlen telt 11 kinderen. En die 11e kwam dan nog best wel goed uit voor mama Kwaadakkers.
4: Ik had een tattoo laten zetten met alle hartjes van zijn kinderen. Maar de tatoeëerder had een hartje per ongeluk te veel gezet. En dat was een foutje. 2 weken later ongeveer kwam ik erachter dat ik zwanger was. Alsof het zo had moeten zijn.
0: Ja, kijk, dat is gewoon destiny, man. Zo heet het kind trouwens niet, hè? Laat dat even duidelijk zijn. Prachtig. Straks meer over die bijzondere Limburgse gezinnen. Het zijn er wel een aantal, hoor. Ik kwam dit nog vanmiddag tegen. Cabaretier Daniel Arends, die heeft er ook wel een mening over. Dat soort grote gezinnen.
5: Mijn zus die heeft 2 kinderen en die zijn 4 dagen per week bij mijn ouders, omdat mijn zus een aandoening heeft. En een soort aandoening heeft ze. Ik weet niet of je het kent. Een soort aandoening waardoor ze, zeg maar, voor het neuken helemaal niet nadenkt van, heb ik wel tijd en geld en zo?
1: Dit is L1. Yeah.

Ik denk, weet je wat ze doen? Brunzen dicht in een glas water. Dat vergroeit je, hè? En hier gewoon een tip het water niet te koud, hè?

0: Ja, wat er dan allemaal precies gebeurt op die slopkamer van mevrouw Beppie Kraft. Dat lutje gooien natuurlijk het licht erotische. De nacht, de Madame Coeur-versie wel te verstaan van diezelfde mevrouw Kraft. Tenminste, ja, licht erotisch toch?
1: Nee, dat is niet goed.
0: Oh, dat was toch dan angst bedoeld. Zo meteen je het ook heel erg hangen ze over, hé. Niet over mevrouw Kraft, nee, over meneer Verstappen. Morgenmiddag, 3 uur, mond hij aan de spreekwoordelijke bak. En dat is iets langer dan 30 windjes, denk ik. De 24-uursrace van de Nürburgring. Dat is nogal een uitdaging. Op een skelter was het toch moeilijk geweest. Lot stond in het met nou, plus minus 200 kilometer per uur doet. Ja, Doggie, die razendsnelle spreekbeurt zo meteen over. En dan hopelijk dat we dan na die 24 uur ongeveer het volgende uur.
2: Max Verstappen wins the Miami Grand Prix.
3: Daar de finishvlag voor Max Verstappen. Max Verstappen, zijn nummer 40. De Max Verstappen, la pole, la victoire.
2: Wird feststehen, dass Max Verstappen den großen Preis van Österreich in de Steiermark gewinnt.
4: L1, dit is L1. L1.
0: Razendsnelle educatie, Dennis Verstappen. Zo meteen de CEB, die razendsnelle spreekbeurt. Maar eerst nog even transcendente meditatie. Tempootje lager met Son Milieu.

0: Unstoppable. The Dark Before the Dawn. Muziek van Nederlandse makelij. Dit was namelijk San Milieu.
1: L1 Vandaag met Ruben Weker.
0: Ondertussen hier even een tempootje hoger hoor. Want iemand die ook, denk ik, zowel de zonsopgang als de zonsondergang gaat meemaken vanuit een raceauto. Dat is die hele snelle Limburger genaamd M. Verstappen. Op de dag dat hij 10 jaar geleden zijn eerste Formule 1 Grand Prix won, kwalificeerde Max Verstappen zich met zijn team als vierde voor de 24-uursrace van de Nürburgring. Morgenmiddag om 3:00, dan is het zover. Ik zit te denken, misschien heeft hij al wat van die cocktailprikkers bij zich om zijn ogen open te houden. Dat je die dan tussen je wenkbrauwen en je wangen doet. Lijkt me toch altijd wel wat pijnlijk, hè? Goed, ter zake, de razendsnelle spreekbeurt doet vandaag zijn naam eer aan.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: De 24 uur van de Nürburgring is een uithoudingsrace voor sportwagens die jaarlijks op de Nürburgring gehouden wordt.
3: Niets ter wereld kan evenaren.
2: De race gaat over het Grand Prix-circuit en het oude Noordsluifendeel deel van het circuit heen en zorgt zo voor een baan die meer dan 25 kilometer lang is.
4: One of the biggest races of course in the year is the 24 hours of the Nürburgring.
2: De race wordt sinds 1970 door de Duitse Automobielbond ADAC georganiseerd. Er doen ruim 200 auto's mee en het evenement trekt jaarlijks zo'n 200.000 bezoekers.
3: Is de gekheid hetzelfde? Het lijkt wel meer op een festival.
2: Dit jaar is het debuut van Max Verstappen.
5: Het gevoel is goed.
2: En is het evenement voor het eerst in zijn geschiedenis uitverkocht.
3: We kunnen wel spreken van een Max Verstappen-effect.
2: Typisch aan de race is dat veel bezoekers in tenten en caravans verblijven om de Noordsluife heen.
6: Zo verschrikkelijk druk. Er zijn zoveel mensen, zoveel fans. En juist dat sfeertje is wat de Nürburgring speciaal maakt.
2: 24 uur na de start is de race ten einde.
7: Ik hoop natuurlijk dat we gewoon vooraan mee kunnen doen.
2: Degene die de grootste afstand heeft afgelegd, wint de 24 uur van de Nürburgring.

0: Geschreven door niemand minder dan Mark Knopfler. En de rest van de Dire Straits die delen natuurlijk ook nog even mee. De Lady Rider kippenvel materiaal hier richting het weekend. En ook richting alle vijf tijdstip waarop je zo meteen het laatste Limburgse nieuws hoort. Onder andere over een heuse kersencrisis die aanstaande is. Dennis Ewald weet er alles van.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
10: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
9: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
11: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.

0: alles, zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta.
1: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
2: Laatste Limburgs nieuws gaat dus onder meer over een kersencrisis, maar ook over de schietpartij in Waals van afgelopen nacht. Dennis Ewald weet er alles van.
3: Goedemiddag. Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van afgelopen nacht. Daarbij kwam een 27-jarige man uit die plaats om het leven. Volgens buurtbewoners wordt rond de plek van de schietpartij veel gedeeld. Verslaggever Frank Monen.
4: Er is een parkeerplaats bij, dus eigenlijk een doodlopend straatje. Nou ja, Vaals, er komen natuurlijk ook veel Duitsers, Nederlanders en zo. Dus dat is een ideale plek om drugs te dealen. Hebben ze ook vaak richting de gemeente hebben ze dat aangegeven. Politie surveilleerde daar vaak. Maar ja, afgelopen nacht is het daar dus volledig misgegaan.
3: De politie is vandaag bezig geweest met sporenonderzoek en buurtonderzoek. De drie verdachten die zijn aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid amfetamine in Landgraaf komen uit Landgraaf en Heerlen. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat om mannen van 34, 38 en 41 jaar oud. De 300 kilo amfetamine werd donderdag gevonden in een loods. In de woningen van de verdachten nam de politie onder meer dure horloges, contant geld en administratie in beslag. Het slachtoffer van een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die jongen zakte woensdag door een dak van een boerenbedrijf en viel op een betonnen vloer. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis. Waar de jongen vandaan komt is niet bekendgemaakt. Door strengere regelgeving wordt het steeds lastiger om in Zuid-Limburg kersen te telen. Dat zegt Frank van Eert van de Bisschopsmolen in Maastricht. De klassieke Limburgse kersenvlaai zou daardoor in de toekomst mogelijk met kersen uit andere streken moeten worden gemaakt.
5: Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu uitziet, gaat het de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus geen mooie boomgaarden meer, geen kersen meer, niks meer. Dus dat is jammer.
3: En sport, Max Verstappen en zijn teamgenoten starten morgen vanaf de vierde plek voor de 24 uur van de Nürburgring. Dat is het resultaat van de kwalificatiesessies van vandaag. Verstappen rijdt met drie teamgenoten. De race start om 3:00 morgenmiddag. Het weer, vanavond droog, vrij helder en het koelt snel af. In de nacht koelt het af tot 2 à 3 graden met lokaal vorst aan de grond. Morgen meestal droog, hier en daar buien, matige wind en maximaal 15 graden.
2: Ah, langzaamaan stijgen die temperaturen toch wel weer een beetje. Dennis, dankjewel. Zometeen dient hier natuurlijk het grensgevalletje zich aan. Maar eerst toch een meneer met een heel donker stemgeluid.
6: Got it together, didn't we? Oh la la.

0: Oh, jongens, het werd een paar graden warmer in de studio dankzij Barry White. You're the first, the last, my everything. Romantische hoogstandje zee.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, en dat is in de andere vragen natuurlijk weer. Welke muzikale hoogstandjes, met welke muzikale hoogstandjes gooi je idealiter het weekend in? Historisch verantwoord, durf ik al wat te zeggen op deze vrijdag de 15e. Onder andere kandidatuur in de vorm van de grondleggers van de techno. Hoe dat je al nu gaat in 74, de Duitse afvaardiging vandaag. Maar natuurlijk ook tegenstand vanuit eigen provincie of vanuit België.
1: Het grensgevalletje.

opleveren aan uw adres, denk ik. Hè. Kraftwerk met autobaan, twee extra de cover, Limburg Alleen of toch het prachtige Belgische gezang van Raymond van het Groene Woud. Op zoek naar l'amour.

0: the Moon. Ja, daar kunnen we met weinig mensen over Michael onderhangeren. In de meneer Armstrong. Maar dat was hij, de artiest, wel verstaan. Shut up and dance. Te lusteren, B. Oeh, angst, dames en heren. Ik zit te kikken wat betreft het grensgevalletje. De Belgische kandidatuur giet gestaag vandaag. Raymond van het Groene Woud met Je veux l'amour kan rekenen op heel wat stemmen. Tegelijkertijd ook wel de mannen die werden genoemd als de grondleggers van de techno-kraftwerk. Va, over die autobaan. Door even kieken, heet Theo onderhanger wel Oerena. Hij zit er een keer, deadline, kunt je met de rassenschreden dichterbij. Nog een kleine 10 minuten. En dan zullen we toch moeten overgaan tot lancering. Maar goed, ik gooi het hierbij, op een computer wat er allemaal binnenkomt. Dan over iets anders, ja, over ook computers gesproken. Handig toeltje wat dat je eventueel kunt gebruiken als je de laatste etens waren in de koelkast even in het vuurtje en dan Roger Benson een recept doet of een leuke familiequiz samenstellen in minder dan 10 seconden met rijtikken op de knop of willen weten wie het beste de Labrador kan aanleren om zelfstandig te douchen. Dat kan allemaal natuurlijk met artificiële intelligentie of ChatGPT. Binnen 3 seconden verschijnt er dan vaak een heel stappenplan op het scherm. Wat blijkt nou? Bijna de helft van de mensen gebruikt wel eens AI en bijvoorbeeld dan het programma ChatGPT. Artificiële intelligentie, dat liet dus niet meer weg te denken, maar kun je er dan ook al blindelings van op aan? Op vertrouwen. Nou, die is Limburgers op strot. Die kennen de lusten, maar ook de lasten.
1: Nou ja, vragen over contracten bijvoorbeeld. Wij werken in een uitzendbureau. Dus ja, vandaar dat ik daar wel eens wat vragen over stel. Ja.
2: Meestal voor schoolwerk.
3: Misschien ben ik heel erg oldschool, denk ik. Maar ik ben heel ouderwets, maar dat gebruik ik helemaal niet.
1: Ik denk dat het deels wel goed is. Ik denk dat processen daardoor heel snel versneld worden. Van de andere kant denk ik dat het ook wel eens gevaarlijk is. Doordat niet alle informatie altijd klopt. En dan wordt er wel vaak vanuit gegaan. Dus.
2: Ik merk ook aan mezelf hoor, dat ik eerder aan ChatGPT iets ga vragen dan dat ik zelf nadenk.
1: Ja, ik denk dat het altijd goed is om het zelf nog een keer na te checken als je twijfelt. En ja, gewoon inderdaad bewust ermee om te gaan.
0: Ja. Ik zit te denken, een kwestie van tijd misschien wel, voordat de artificiële intelligentie ook zijn intrede op de middag van L1 Radio gaat doen.
4: Onze excuses, het werkt nog niet. Dit is L1.
0: Ah, gelukkig, ik ben nog even zeker van mijn plekje. Hey, wat betreft de muziek, die plaat niet over die Duitsers met een bepaalde geaardheid, hè, naar de andere versie.

0: zou hem bijna mee gaan zingen met niet de oorspronkelijke tekst, maar wel een tekst die dan nog wel eens bij Interland voetbal tussen Nederland en Duitsland wordt geroepen. Nee, dit was dan de White Stripes natuurlijk met de Seven Nation Army. Verder hier ook nog even het verzoek om te stemmen.
1: Wat daarmee verder gebeurt, dat mag Joost weten.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Nou, daar gebeurt echt wel wat mee hoor, want die stemmen die tel ik dan. En dan vervolgens dan ga ik streepjes zetten. Welke plaat van het grensgevalletje de meeste stemmen heeft gekregen? Ja, niet geheel toevallig. Wordt die plaat dan vervolgens gedraaid? Het is een fikse competitie, durf ik al te zeggen. Tussen beide buurlanden van Limburg, namelijk de Belgische kandidatuur en de Duitse afvaardiging.
2: Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje.
1: Ja, vanuit 1974, dus daar hebben we nog even het stof vanaf moeten blazen. Kraftwerk met Autobahn. Of liever toch de cover van Twee Extra, Limburg Alleen. Of dan het prachtige Belgisch gezang van meneer Raymond van het Groene Woud. Je veux l'amour. Roept-ie maar.

0: Don't go, luidde hier het advies van Yasuya. Dat zou ook hartstikke doodzonde zijn, want het begint net een beetje spannend te worden. Kraftwerk, Raymond van het Groenewoud of Twee Extra met Limburger Lijn. Dat was de kandidatuur voor het grensgevalletje vandaag. En ja, ik zag het net al even, tussen Duitsland en België. Ja, tekent je de strijd zich met name af. En meneer van het Groenewoud is met behulp van Rob, Tom, André, Diederik, Shani en Erika verkozen tot het laatste grensgevalletje van deze werkweek.
1: Het grensgevalletje.
0: Het woord is aan meneer van het Groenewoud.
2: Het is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
11: Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
10: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Witches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de 4e plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boksmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden.
16: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen, want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
17: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
18: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
19: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
20: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
19: Feel their magic and be there.
20: Get your tickets at dedoolhof.nl.
21: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
22: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
23: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass and European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
24: Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenparket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
23: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
25: Dit is L1 Vandaag.
26: Dit is L1. My name is Alfred Hitchcock. And this is Music to be Murdered By.
27: Can't touch this.

0: Ja, toch even voor de trivia. Waar de mannen van MC Hammer dan de mosterd gingen halen. Dat is dan weer die ene kerel met het beste permanentje ever. She's a very kinky girl. Frankie James, motherfucker. The kind you don't take home to my vibe. Super, super freak. Dat vormt dus een beetje de inspiratie voor You Can Touch This. Jongens, we zitten officieel aan de rechterkant van Vivo. Dat betekent dingig voor de meeste mensen dat de werkdag ten einde is. En je hoort het vaak ook. Zet even hier de raam open. Ja, heel Limburg in extase, want dat weekend, dat is toch zo'n beetje overal losgebarsten.
1: Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, dan nog even bijpraatmoment, B-kal-moment. Klinkt je een beetje krom. We kallen nog even bij over de actualiteiten op deze vrijdag. Bijvoorbeeld vanuit Vaals. Er is tot dusver nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals door afgelopen nacht. Gebeurde het allemaal. Daarbij komen een 27-jarige man uit die plek om het leven. Buurt is niet verrast. Zo vertelt verslaggever Frank Monen.
2: Er wordt namelijk heel veel drugs gedeeld op deze plek. Buurtbewoners zeggen dat ook vandaag. En zij zeggen van, we hebben dat vaker bij politie en justitie en ook gemeente aangegeven, maar er is eigenlijk nooit wat gebeurd. Eén mevrouw zei, ja, er moet kennelijk eerst een moord worden gepleegd voordat er actie wordt ondernomen.
0: Ja, nou, heel wat angst. Er is een heuse kersencrisis aanstaande. Door strengere regelgeving werd het steeds lastiger om in het zuiden van de provincie kersen te telen. Klassieke Limburgse kersenvlaai zooi door in de toekomst. Of in de toekomst mogelijk met kersthoed aan gestreken moeten werken gemaakt. Ja, dat is natuurlijk vloek in de kerken. Oud-minister Liesje Schreinemacher, die zich inzat voor de vlaai als erkend streekproduct, werkt nu bij de Benelux-Unie.
3: Dit is wel iets waar de Benelux-Unie zich zeker voor inzet. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval binnen die Benelux en uiteindelijk vaak ook binnen Europa die regels hetzelfde zijn.
4: Ja, wordt er ook af en toe helemaal gek van.
3: Ik herken die emotie wel, ja.
0: Ja, dat werd nog spannend, denk ik, wat betreft de kersenbranche. Laten we nou even positief afsluiten, Edith Nausblokje. De Orde van de Gulden Humor 2026 is door de samenwerkende Limburgse Vastenhovenvereniging touwgekind aan L1-programmamaker, investeer allerminst onbekendjes, denk ik, Henk Hover. Dit wordt vanmiddag verrast.
5: Voor popzak is denk ik wel het woord wat er allemaal goed samenvat, ja.
0: Wel verdiend, alle lof voor de verpopzakje Henk Hover.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar.

0: week hebben ze hem gesnaaid met illegale drank- en sigarettenverkoop. Ik zeg, ik kom al jaren, maar ik zeg, ik heb er nooit van gemerkt, hè, dat de kapper is.
1: Zittend en zeppend op de bank.

0: Kriek ze dat niet doet.
1: Ah, prachtige plaat blieft ze toch, hè? Splinters in plaats van vlinders van Arne, internationaal tipkuur.
2: Hello, this is Arno Adam speaking from Belfeld. En je weet wel, L1... 100.3 FM. Zo huur ik hem altijd in de keuken, in de kamer, op de slaapkamer, in de kelder. Zelfs het goed weer eens in de tuin.
1: Kijk eens. L1.
3: Dit is L1.
1: Arno Adam zelf, dames en heren. Trouwens, over muziek gesproken. Jij mag eigenlijk het achtergronddeuntje even verhangen. Waar doet u dit aan denken? Een beetje een volkslied sfeertje al wel. Dat is het niet. En het gaat over het Eurovisie Songfestival. Toch een heel wat minder prominent op de voorgrond dan vorig jaar die editie. En Nederland doet niet mee, natuurlijk, wil ik binnen zeggen. Tegelijkertijd, het hele evenement gaat wel door. Alle finalisten van het Songfestival zijn ondertussen bekend. Grote kanshebbers in deze editie Denemarken, Australië en Oekraïne. En ook Roemenië. En met het lied van Roemenië is wel iets aan de hand. Ze doet namelijk een ode aan hurkseks.
4: Wat zegt ze?
1: Ja. Tegelijkertijd zit de zangeres dat haar lied, het heet Choke Me, meer over twijfelen over jezelf gaat.

0: Choke Me.
1: Ja, twijfel aan jezelf, dat soort dan toch de rode draad zijn. Ik waag het een beetje te betwijfelen. Vanuit Roemenië dus. Een zeer romantisch, enigszins erotisch pleitje door. Ja, ik zit te denken, steken we mee toch weer meer in wat betreft romantiek, hè? Minder werkseks, meer liefde van de Counting Crows.

0: Natuurlijk, verliefd, Suzuki Night Limbers kunnen vertalen. The Counting Crows met Accidentally in Love. Richting 17:30 hier. Dat tijdstip hoor je zometeen het laatste Limburgse nieuws. Onder meer over de heer Max Verstappen, die nogal een uitdaging voor de boeg heeft dit weekend.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Ozenbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
9: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
12: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
11: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
13: Bezoek de Pinkster Rommelmarkt in Maaseik. Van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaaseik.be.
14: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Pluim in Meijl.
0: Op weg naar die hemelse vrijdagavond, maar niet voordat we hier het laatste Limburgse nieuws van Dennis Ewald hebben gehoord.
16: Goedemiddag. Tegen een 23-jarige man uit Lelystad is 2,5 jaar cel geëist vanwege brandstichting in Sittard. In oktober vorig jaar zou hij 's nachts brand hebben gesticht bij een woning waar een gezin lag te slapen. Het vuur werd snel geblust door een bewoner. De broer van de verdachte had eerder een relatie met een vrouw die in dat huis logeerde. Zij zou vanwege mishandelingen bij familie in Sittard zijn gaan wonen. De man uit Lelystad ontkent enige betrokkenheid bij de brandstichting. Zijn broer ontkent dat hij daar opdracht voor heeft gegeven. Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van afgelopen nacht. Daarbij kwam een 27-jarige man uit die plaats om het leven. Volgens buurtbewoners wordt rond de plek van de schietpartij veel gedeeld. Verslaggever Frank Monen.
17: Er is een parkeerplaats bij, dus eigenlijk een doodlopend straatje. Nou ja, Vaals, er komen natuurlijk ook veel Duitsers, Nederlanders en zo. Dus dat is een ideale plek om drugs te dealen. Hebben ze ook vaak richting de gemeente hebben ze dat aangegeven. Politie surveilleerde daar vaak. Maar ja, afgelopen nacht is het daar dus volledig misgegaan.
16: De politie is vandaag bezig geweest met sporenonderzoek en buurtonderzoek. De drie verdachten die zijn aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid amfetamine in Landgraaf komen uit Landgraaf en Heerlen. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat om mannen van 34, 38 en 41 jaar oud. De 300 kilo amfetamine werd donderdag gevonden in een loods in de woningen van de verdachten. Nam de politie onder meer dure horloges, contant geld en administratie in beslag. Door strengere regelgeving wordt het steeds lastiger om in Zuid-Limburg kersen te telen. Dat zegt Frank van Eert van de Bisschopsmolen in Maastricht. De klassieke Limburgse kersenvlaai zou daardoor in de toekomst mogelijk met kersen uit andere streken moeten worden gemaakt.
18: Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu uitziet gaat het de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus geen mooie boomgaarden meer, geen kersen meer, niks meer. Dus dat is jammer.
16: En sport, Max Verstappen en zijn teamgenoten starten morgen vanaf de vierde plek voor de 24 uur van de Nürburgring. Dat is het resultaat van de kwalificaties van vandaag. Verstappen rijdt met drie teamgenoten. De race start om 3 uur morgenmiddag.
0: Dan is een beetje de vraag, kunnen we dat binnenkijken of ook buiten kijken?
16: Het weer, vanavond droog, vrij helder en het koelt snel af. In de nacht koelt het af tot 2 à 3 graden met lokaal vorst aan de grond. Morgen meestal droog, hier en daar buien, matige wind en maximaal 15 graden.
0: Grondig toch voor binnen, denk ik. Dennis, dankjewel.

Ik heb het al wel eens vaker hier bij de radio opgebied. En ik blijf er gewoon vooruitkomen, dames en heren. By far, op eenzame hoogte, mijn absolute favoriete meidengroepje. De Sugar Babes met Hole in the Head. Hier net op die vroege vrijdagavond, kunnen we het op zich wel noemen, denk ik. Of het staartje van de vrijdagmiddag, wat dan ook. In ieder geval één ding dat zeker is, is dat er hier zo meteen weer een Saint Jean noodradio te winnen is. Ter waarde van 140 euro's. Begint het weekend toch wel even net wat beter, hè? De opgave komt er zo meteen aan na The Weeknd.

0: toepasselijk, denk ik, hier aan het einde van de werkweek. Precies midden in de maand mei. Overigens, niet zomaar een vrijdag.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Hij is wel een speciale thematiek verbonden aan deze vrijdag. Het gezin, dat staat centraal. Het gezin, dat is de hoeksteen van de samenleving. Dat hoor je natuurlijk wel eens. En vandaag wordt die spreuk nog maar eens even benadrukt. Want deze 15e mei staat de boek als internationale dag van het gezin. Dag om even stil te staan bij de waarde van je gezin. Maar de waarde voor de samenleving, die is er natuurlijk ook. Want stel je voor dat we allemaal alleen op een zolderkamertje zouden wonen, dan is het ook niet echt gezellig. In Limburg hebben we wel wat uitzonderlijke gezinnen. Daar ben ik vanmiddag even nagegaan. Denk bijvoorbeeld aan de familie Kwaadakkers. Kom uit Heerlen, bekend van het televisieprogramma Een Huis Vol. Dat was ook vrij vol, of is ook vrij vol. Het gezin dat telt 11 kinderen. Ooievaar die wist een huis dus best wel prima te vinden, denk ik. Al denkt de moeder dan dat het aan iets anders ligt.
2: Als je zonder voorbehoedsmiddel vrijt, dat je kinderen krijgt. Ja, we hebben zoiets van, ja, laat maar komen, als het gebeurt, gebeurt het.
3: Ik had een tattoo laten zetten met alle hartjes van zijn kinderen. Maar de tatoeëerder had een hartje per ongeluk te veel gezet. En dat was een foutje. 2 weken later ongeveer kwam ik erachter dat ik zwanger was. Alsof het zo had moeten zijn. En ja, dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Papa, waar is papa?
0: Ja, dat is toch Destiny, zou je zeggen. Als in lotsbestemming niet de naam van het kind, wel te verstaan. Ander bekend Limburgs gezin is dat van Didi Taihutu. Werd landelijk bekend door heel wat jaren terug een nogal bijzondere stap te zetten.
4: Aan tafel gaat zitten de familie Taihutu. Vader Didi, moeder Romein en de dochters Jolie, Juna en Jessa. Zij verkochten alles wat ze hadden voor bitcoins.
0: Bitcoins, toen dat nog niemand

0: Dus ja, dat hoor ik graag van je. Welke achternaam komt nou het meest voor?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Is dat Gielen, Jacobs, Frederiks of Belaert van Blokland? Welke achternaam kom je nou het meest voor in Limburg? De Noodradio.

ik stond me 's morgens op om 7 uur. Ik spring het bed uit, ik kleed me aan. Ik gooi de balkon erop en ik stap naar buiten. Geen balkon!

0: Hunter X over het welbekende edelmetaal Golden.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Hopelijk kan je nog een blusje toeslikken, want het schijnt wel wat weer te zien. Een stukje goud of zijn staaf of wat dan ook. Over de muziek gesproken trouwens, het is net Hunter X. Dit weekend zien heel wat fans afgereisd voor een andere artiest, genaamd Harry Styles. En ze doen een verslaggever van de NOS. Ging nog even langs bij de Johan Cruijff Arena door Amsterdam. Want dat treedt je merken Harry Styles voor het eerst op. Nu gekeerd doet het nog eens even dunnetjes over. En sommige fans, ja, ik kan me dat nu eens wat bij voorstellen, maar dat zijn echt wel diehards in humeur. Die stonden al sinds 2 dagen om dan zeker te zien van een goed plekje natuurlijk.
2: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
3: Ja, ik vind het wel gezellig zo. Net een beetje als op de camping staan.
4: Het is kletsen. Het is ga je naar de wc met mij? Ja, is goed hoor.
2: Het is allemaal waard.
3: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik daar sta, dan absoluut.
5: Just stop your crying, it's a silent time.
0: Ja, echt, neem aan dat ze een goede zin hebben. Ik hoop dat ze toch ook een beetje sloppen en zo. Want het is toch vervelend zijn als hij dan uiteindelijk bij dat lang verwachte concert zelf in sloppen valt. En trouwens, het aparte van die concertreeks is dat het verre van uitverkocht is. Voor vrijwel alle vakken bij alle shows zijn op de site van Ticketmaster nog kaarten verkrijgbaar. Onlangs verschenen er ook berichten dat kaarten nu al voor binnen de helft van de prijs waren aangeboden. excuses. Dan zullen we denken dat zal misschien ook verband houden met de prijs. Een staanplaats kost je bij de start van de verkoop minimaal €140.
6: Hoerapima!
0: Ja, dat zijn toch wel een paar centen natuurlijk. De duurste kaarten, een dikke €800.
6: Hoerapima!
0: Ja, dan moet je toch even sparen, denk ik dan, hè. Nog even wat matrassen en bankkussens optillen of toch nog een eurotje te vingen is. Dus twee nog gratis muziek.

0: TrueLease met Grenken.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Mijn handtas met telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
8: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
9: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
10: Pinkster Weekend. 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Rowan Heijzen. Tickets op popontop.nl.
11: Kom naar Budgetplant. De grootste keuze in tuin- en kamerplanten en buitenpotterie van Nederland. Topkwaliteit voor scherpe prijzen. Budgetplant XL. 15.000 vierkante meter bomen, palmen, olijven en solitaire uit heel Europa. En eigen kwekerij. Budgetplant. Elke dag open. Budgetplant.nl.
12: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een man uit Lelystad is 2,5 jaar cel geëist. Hij zou vorig jaar in Sittard brand hebben gesticht bij een woning waar een gezin lag te slapen. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
14: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis Vuitton. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Schmidts en Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
17: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
16: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
18: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
19: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
20: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
19: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
20: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
21: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: vroeg me wel eens af, wat is dan toepasselijk en geschikt om het weekend mee te beginnen? Hoe mee kunnen we dat nou het beste doen? Nou,
1: gewoon de hard rock en muziek.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En met Nickelback dan natuurlijk. How You Remind Me. Hey, net op de kerstverse vrijdagavond. Ja, dat is toch altijd een goed gevoel om dat gewoon met ruige oog te kunnen zeggen. Kan ik even mee wat er allemaal zowel de revue passeert hier op deze vrijdag. Bijvoorbeeld vanuit Remunt, bij de kapel in het Santo in Remunt. Daar werd mergende monument ter nagedachtenis aan de Sinti-gemeenschap onthuld. Datum is niet toevallig gekozen, de 16e mei. Peter Willemsen, vicevoorzitter van het kerkbestuur.
3: Want op 16 mei 1944... toen zijn alle Sinti en Roma in Nederland door de Duitsers opgepakt en via Westerbork naar Auschwitz getransporteerd. En daar staat het monument eigenlijk symbool voor.
0: En ook over Mergen gesproken, maar dan in Rijmerstok. Daar werd Mergen letterlijk de blauwe draad door het dorp gelacht. Beginnen met de voorbereidingen van de kunstroute De Poorten van Rijmerstok. Vindt met de Pinkster dan plaats en dus werd het dorp alvast even versierd. Nicole Lacroix is van de organisatie.
4: We doen het samen met dorpen die worden maken. En we willen ook het dorp laten meegenieten van de mooie versierselen. En eigenlijk doen we dat al een week voordat de poorten zijn. Omdat we dan ook beginnen met de poorten te poetsen, et cetera. En we zo ons klaarmaken voor de 13e editie.
0: En dan tot slot nog Limburgs muzieknieuws. Want een bijzondere reis is er aanstaande voor de Koninklijke Harmonie Aurora. Kom uit Grevenbeek Papenhoven in Valencia. Daar speelt het korps concerten samen met toporkesten uit die Spaanse regio. Free Hermans van de Harmonie, vertel je over het repertoire dat ze dan in Valencia gaan spelen.
5: We hebben een combinatie van inderdaad Limburgse muziek van onze dirigent en een jazzband of zij ook die gewoond heeft, dat is ook een Limburger. En daarna hebben we het Spaanse muziek gekozen om toch de brug te slaan tussen de Limburgse cultuur en de blaasmuziek en de AI. Ja. En om ook de Spanjaarden een beetje van Limburg met te nemen. En dat hier te laten werken, maar ook natuurlijk een cultuur eer aan te doen, ja.
0: Ja, dat belooft wel wat. En het zal ook wel iets beter weer zijn, denk ik, dan dat het hier in ons Limburg nog is. Maar goed, even nog doorbieten, want volgende week dan beloof je het wel beter te weer. Joh. Dan zien ze door vanuit de fanfare in Spanje jaloers op ons, denk ik. Hé, hey, trouwens, is dit ons kapel, Klog?
6: Ik zou zeggen, we gaan nu weer heel even luisteren naar ons geweldige kapel. En hier in de directeur, ik kan er langer, heb ik nog midden op het conservatorium gezeten. Als Daak Dikker en

0: kerstverse nieuwe hit. Moet ik hem ook wel ondertussen noemen, denk ik. Van Shakira hier net bij L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Misschien wel bij uitstek vanavond geschikt om eens even lekker tegen elkaar aan te kruipen met het hele gezin. Prachtige Disney-film te kijken. Potje Monopoly, waar uiteindelijk het bordgeheid door de kamer rondvliegt. Omdat vaderlief toch mee te moeten valspelen. Vandaag staat de boek, dames en heren, als de internationale dag van het gezin. Staan wij er toch ook even bij stil natuurlijk. Zo hebben we in Limburg wel wat markante gezinnen. Denk bijvoorbeeld aan het vloggezin. De familie Koet komen uit Sittard. Die heuse fandagen organiseren zelfs.
2: Het was niet de insteek om een bekende Nederlander te gaan worden. Maar ja, gewoon, ja, bijzonder. Het is gewoon heel leuk. Ik vind het altijd nog heel boeiend dat mensen helemaal van heinde en ver komen. Eentje zelfs helemaal uit Hasselt, uit België. Helemaal hier naartoe gereisd. 3 uur om ons te zien. Dat zijn inderdaad de mindere dingen. Als je over de mindere aspecten gaat hebben, is inderdaad, je kan in principe nergens lopen. Of tenminste, dat is ook wel weer leuk. Maar soms wil je gewoon doorgaan. En je wilt toch iedereen de tijd geven. Het is een beetje, ik vind dat het ongepast als iemand je aanspreekt. Kijk al je video's om te zeggen, ik heb nou geen tijd. Dus je maakt toch altijd wat tijd van de mensen. Maar soms komt het niet altijd uit.
3: Het publiek maakt je wel groot natuurlijk.
0: Ja, daar hebben ze toch allemaal zo'n beetje aan te danken natuurlijk. Andere uitzonderlijke Limburgse familie is de familie Buddenbroek. Nogal een groot gezin en daarom kwamen ze ook voorbij in de serie Een Huis Vol. We hebben namelijk maar liefst 10 kids. Heb ik in televisie daar denk ik of zo. En daar vonden mensen wel wat van. Zo vertelt vader Buddenbroek nadat ze op televisie te zien waren.
4: Goed, dan word je blijkbaar afgerekend op bijvoorbeeld hoe druk je gezin is bijvoorbeeld. Ongestructureerd. Zo'n dingetjes allemaal.
5: Voor dan allemaal jeugdgroepen. Mag het op L1? Nee, doe maar niet hè.
6: Wat zijn?
5: Zo zeggen ze, hey pik en een pik. Gewoon op die manier.
6: Ja, dat is de straattaal tegenwoordig.
5: Ja, en was ik afklop. Kijk, mijn kinderen hebben het nooit gezegd.
0: Ah, dus op die opvoeding daar is naar eigen zeggen niks af te dingen. Wat betreft de quiz, zijn wij op zoek naar één achternaam. Niet de achternaam Buddenbroek of de familie Koet. Nee, een achternaam die nogal eens voorbij komt bij verschillende gezinnen. Namelijk de meest voorkomende achternaam in Oost-Limburg. Is dat van Berenstein tot Berenvoorde? Gewoon Karelse, Pieterse, Petersen. Welke achternaam komt je het meeste voor?
7: Weet u het? Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleuren.
0: Dat klopt niet helemaal. 30 deel, nee, je bent wat reclame tussendoor. Nee, dat was toch niet helemaal de bedoeling. Want ik ga toch eigenlijk echt James Brown in de aanslag stonden. Ja, want dat is een van die dingen met de techniek, hé. Ah, kijk eens. Aan ding ik dat de computer al wel eens behoefte heeft aan het weekend. Nou, stuur je antwoorden in ieder geval door. Welke achternaam zoeken we? Meest voorkomende achternaam in Limburg.

0: Kom naar Tuin Boulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
1: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
2: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
3: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
2: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
3: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
4: Appen met de Jocks. Download de L1-app.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
7: Creon Kozijnen.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Alles even geworden, het laatste Limburgse nieuws wordt u hier voorgeschoteld door Dennis Ebald.
16: Goedenavond. Tegen een 23-jarige man uit Lelystad is 2,5 jaar cel geëist vanwege een brandstichting in Sittard. In oktober vorig jaar zou hij 's nachts brand hebben gesticht bij een woning waar een gezin lag te slapen. Het vuur werd snel geblust door een bewoner. De broer van de verdachte had eerder een relatie met een vrouw die in dat huis logeerde. Zij zou vanwege mishandelingen bij familie in Sittard zijn gaan wonen. De man uit Lelystad ontkent enige betrokkenheid bij de brandstichting. Zijn broer ontkent dat hij daar opdracht voor heeft gegeven. Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van afgelopen nacht. Daarbij kwam een 27-jarige man uit die plaats om het leven. Volgens buurtbewoners wordt rond de plek van de schietpartij veel gedeeld. Verslaggever Frank Monen.
17: Er is een parkeerplaats bij, dus eigenlijk een doodlopend straatje. Nou ja, Vaals, er komen natuurlijk ook veel Duitsers, Nederlanders en zo. Dus dat is een ideale plek om drugs te dealen. Hebben ze ook vaak richting de gemeente hebben ze dat aangegeven. Politie surveilleerde daar vaak. Maar ja, afgelopen nacht is het daar dus volledig misgegaan.
16: De politie is vandaag bezig geweest met sporenonderzoek en buurtonderzoek. De drie verdachten die zijn aangehouden na de vondst van 300 kilo amfetamine in Landgraaf komen uit Landgraaf en Heerlen. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat om mannen van 34, 38 en 41 jaar oud. De amfetamine werd donderdag gevonden in een loods. In de woningen van de verdachten nam de politie onder meer dure horloges, contant geld en administratie in beslag. Door strengere regelgeving wordt het steeds lastiger om in Zuid-Limburg kersen te telen. Dat zegt Frank van Eert van de Bisschopsmolen in Maastricht. De klassieke Limburgse kersenvlaai zou daardoor in de toekomst mogelijk met kersen uit andere streken moeten worden gemaakt.
18: Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu uitziet, gaat het de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus geen mooie boomgaarden meer, geen kersen meer, niks meer. Dus dat is jammer.
16: En sport, Max Verstappen en zijn teamgenoten starten morgen vanaf de vierde plek voor de 24 uur van de Nürburgring. Dat is het resultaat van de kwalificatie van vandaag. Verstappen rijdt met 3 teamgenoten. De start van de race is morgen om 3:00 morgenmiddag. Het weer vanavond droog, vrij helder en het koelt snel af. In de nacht koelt het af tot 2 à 3 graden met lokaal vorst aan de grond. Morgen meestal droog, hier en daar buien, matige wind en maximaal 15 graden.
15: Doen we het ver. Dennis, dankjewel.

Franse vocabulaire bijsprekeren onder leiding van Kate Ryan, Disenchanté. Nou, dat is een tongbreker, heb ik altijd zoiets van. Zometeen, ja, hopelijk toch wel een goed antwoord op onze nieuwsquiz van vandaag. Te winnen een Saint-Jean noodradio van €140. Wij vroegen ons af wat de meest voorkomende familienaam is in Limburg. Op deze wereldwijde dag van het gezin. Gerard, Schiele of toch iets anders, Jagger?

0: zou het ook bijna een rockfamilie kunnen noemen. De Rolling Stones en de Stars. Oude rockers, zo zou je ze ook wel kunnen noemen.
1: L1 vandaag.
0: Al een heel stuk in de 80, maar blijven gewoon nog muziek maken. Nieuwe album is aanstaande van Jagger en consorten. Jagger is niet de achternaam die we vandaag zoeken. Dat is allemaal naar aanleiding om naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin. Zo staat deze 15e te boek. Ja, een dag om even stil te staan bij de waarde van het gezin. Ook de waarde voor de samenleving. Ik zat vanmiddag al even te zoeken naar wat markante, uitzonderlijke Limburgse gezinnen. Ik kwam bijvoorbeeld uit bij de familie Kwaadakkers uit Heerlen. Die zijn bekend van het televisieprogramma Een Huis Vol. Het zit er ook vrij vol, want het gezin dat telt 11 kinderen. Ooievaar wist dat huis dus best prima te vinden. Al had de moeder daar iets andere gedachten over. Tegelijkertijd ook wel een beetje geluk bij een ongeluk, nummer 11.
2: Ik had een tattoo laten zetten met alle hartjes van zijn kinderen. Maar de tatoeëerder had een hartje per ongeluk te veel gezet. En dat was een foutje. 2 weken later ongeveer kwam ik erachter dat ik zwanger was. Alsof het zo had moeten zijn. En ja, dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Papa. Waar is papa?
0: Ja, nou, dat eind goed, al goed dan gelukkig. Brigitte, goeieavond.
3: Goeieavond.
0: Ben ik natuurlijk benauwd, wieveel leden dien gezin telt je?
3: Mijn gezin? Wieveel generaties wil ze het hebben?
0: Oh, ik zou meer te denken aan eventuele wederhelft, casuco, partner, kinderen.
3: Ja, een hele lieve vriend, 2 kinderen.

0: achterets?
1: Ja, de voorzochtenwerkers met de rug.
0: Zin niet moorden.
1: Maar dat is het niet.
0: Nee, dat is het niet in ieder geval. We kregen verder nog Giele door.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Smeets.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Dat was overigens de nummer 2, dus net niet de meest voorkomen. Ja, dat kun je ook nog alles vuur wel. Ik denk ook eerder een kindje wel, Imus, met de naam Smeets. Die hebben we toch allemaal moeten afstrepen. Ja, het antwoord is ook ergens wel een beetje voor de hand liggend. Brigitte, wat steurt je stich door?
1: Janssen.
3: Goed. Ja. Vind ik goed.
0: Ja, vind ik goed.
3: Het is ook goed.
0: Klopt, helemaal inderdaad. En dan wil de deurenversie zachter bij je, de double S editie dan wil. Ja, klopt, helemaal. Ja, ik zit te denken, een buurjong van vroeger, de Hedje Janssen. Bakker is volgens mij. Ja, die had toen geen televisie, die familie Janssen. Die deed niks anders dan de bed liggen, geloof ik. Dat is het goede antwoord. Heb je nog behoefte aan een noodradio? Want ik kun je waarschijnlijk toch wel die kant op.
1: Dat is een geelziek. Ja, dat is het enige in het ganse noodpakket wat ik nog niet heb.
0: Nou kijk, ik ken ze die afstrepen.
1: De rest liggen 5 jaar wel klaar.
0: Ja, dan ook de levensmiddelen in de zin van etenswaren. Of dat, er zit daar een beetje horen op al.
1: Die
0: vervaart ze af en toe. Kan ik me niet voorstellen. Het kun je allemaal die kant op. Ja, wees maar al bewust je ervan. Op het moment dat de stroom dan onverhoopt je uitvuilt, dan zal die hele buurt bij de radio komen luisteren natuurlijk.
1: Daar heb ik toch een grote familie dan.
0: Ja, precies. Oh, de cirkel is weer rond. Hey. Brigitte, dankjewel voor het meedoen aan een heel fijn weekend alvast.
1: Hey, chic. Dankjewel. Hetzelfde.
0: Groetjes.
1: Hoi.

0: OGB L1 Dredje, hitmachine van Samber op volle toeren, undressed. Net in het sterretje van L1 vandaag. Goed dat we zo meteen nog een beetje sportief mijnen te monden gaan doen. Het gaat hier namelijk over de wereldtitel kickboksen. Een Limburger, die giet de strijd aan om de wereldtitel binnen te gaan halen. Maar dan huurt je zo meteen niet zozeer alleen de kickbokser zelf, maar de vader en moeder van het heerschap.
1: L1.
0: Want dan moet ik voorstellen, ja, gewoon natuurlijk vol trots naar zo'n kieken. Maar ja, het kan toch wel zien dat aan een paar pittige klappen kriest, dan is de vraag.

0: Edje, Kroketje, Sheeran, Castle on the Hill. Hey, net ben je alleen vandaag. Wat betreft je muziek, ben ik zo meteen voornemens het weekend toch echt wel eens even deftig af te trappen met ene John Fogerty en de rest van de Creedence Clearwater Revival. Wie is dat van Angus? Zou het een gevaarlijk heerschap mogen heten? Nou, ik kan uit de vuurt met de sport kickboksen. Dan is hij niet best gevaarlijk natuurlijk. Maar hij is er wel degelijk erg goed in. Sterker nog, op 6 juni kreeg kickbokser Max Wekers uit Weert een nauw kans op de felbegeerde wereldtitel. Ooiers van hem zijn uiteraard de grootste fan. Maar, ja, het is wel een flinke mer mee verbongen. Het is voor Marie en Johan Wekers niet altijd makkelijk om te kieken als dat Rezoen dan toch wel flink wat klappen kreeg.
1: Ja, dat blijft wel altijd heel spannend of we er inderdaad weer heel luid vanavond komt. Maar dat is wel een enorme spanning. Want ik heb dan zo'n horloge aan mij en dan gewoon uit het niets, voor de wedstrijd begint, zit mijn hartslag op 110.
2: Ja.
1: En dan zit ik gewoon op de tribune, hè.
2: Ja.
1: Je hebt een hartslag, je het automatisch. Ik vind dat nog altijd heel erg spannend.
2: En wat gaat er door als heer, als Max een klap moet incasseren?
1: Nou, als eenmaal de wedstrijd bezig is, dan ben ik wel van kom op. Dan, ja, dat wel. Dan zie je dat wel.
2: Je ziet niet weg, maar je niet wel voor
1: ik blijf wel kijken. Ja, de laatste keer tegen Tian. Daar is zoiets van echt, die jongens gewoon heel goed. Daar heb ik bijna van wakker gelegen dat het dood tegen was. En toen dacht ik echt van, ik ga niet kieken als het dadelijk moet, dan won ik een boete. En op het moment kwam, toen dacht ik, ik kan Max niet in de steek laten. Dus ben ik blijven kieken. Ik denk, Max kan dan niet weglopen. Wat zo zoer, moet ik dan Max kan dan niet weglopen. Alleen stel ik het aan en kiek.
0: Ja, die hebben toch al alle doorzettingsvermogen te pakken dan, joh. Netjes, ja, dit is een beetje met gemengde gevoelens, kan ik me niet voorstellen. 6 juni, dan stierf dus de strijd voor de felbegeerde wereldtitel in de agenda.
3: Dit is L1.
0: Ja, in het kader van belofte maakt schuld. Meneer Fogerty en de rest van de Creedence Clearwater Revival. Genaamd Hallo vanavond.
4: Hey!

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een man uit Lelystad is 2,5 jaar cel geëist. Hij zou vorig jaar in Sittard brand hebben gesticht bij een woning waar een gezin lag te slapen. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn 2 jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
11: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
10: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palm d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Het is een groot compliment. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Haagse zon gaat schijnen, vol weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks als een lege strote, leven is losgeloten.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun